0: de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Hi, I'm Katrina Kef.
2: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
3: Hi, Mehu Farah Khan.
4: Hi, this is Rani Mukherjee.
5: Main Akshay Kumar.
6: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

0: के पार चल। You are
1: Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: Hey, hallo allemaal, je luistert naar Ujala Radio, waar muziek staat en jij meezingt. Zet hem harder, dit is jouw sound.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: कसम।
1: यू आर
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. De dader deed zich voor als een politieagent en had meerdere democratische politie op een dodenlijst staan. Hij heeft de moorden bekend om de doodstraf te ontlopen. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. Bij de brand konden slapende bewoners op tijd vluchten. Het Openbaar Ministerie doet geen uitspraken over de reden voor de zwaardere verdenking. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. De productiequota zal ongeveer met 188.000 vaten per dag stijgen. Door de oorlog in het Midden-Oosten produceren veel lidstaten echter nog altijd minder olie dan hun vastgestelde quota. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. Volgens de aanklagers profiteert het bedrijf nog altijd van kinderarbeid in Ghana en Ivoorkust. Lindt ontkent de beschuldigingen en zegt actief toezicht te houden op zijn leveranciers. Dan nog het weer. Vannacht blijft het vrijwel overal droog. De bewolking neemt geleidelijk toe en de wind valt grotendeels weg. Morgen start half tot zwaar bewolkt, maar in de middag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 26 graden in het uiterste zuidwesten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala.

You are Ujala Radio Headlines. Een Amerikaanse man is veroordeeld tot levenslang voor de moord op de parlementsvoorzitter van de staat Minnesota en haar echtgenoot en een aanslag op een senator en diens vrouw. Een 54-jarige man uit Roosendaal die vastzit voor de brand bij 6 strandhuisjes in Wijk aan Zee wordt nu ook verdacht van een voorbereiding van moord of doodslag. De landen van de OPEC Plus zullen volgende week waarschijnlijk instemmen met een nieuwe verhoging van de olieproductie vanaf september. Dat melden bronnen aan persbureau Reuters. Chocoladeproducent Lindt is in de Verenigde Staten aangeklaagd wegens vermeende misleiding over de aanpak van kinderarbeid in de cacaoketen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk de S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Jalinde.

You are. Ujala Radio Headlines. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Vanwege de razendsnelle verspreiding van het vuur zijn intussen meer dan 20.000 inwoners en toeristen geëvacueerd. Het is nog erg onduidelijk hoe de situatie zich de komende dagen gaat ontwikkelen. De weersverwachting is namelijk erg ongunstig door een stevige wind en aanhoudend hoge temperaturen die het blussen moeilijk maken. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk ingaat, riskeert een forse boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. Bewoners klagen al ruim 3 jaar over illegale straatraces, openlijk drugsgebruik en prostitutie in hun straat. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls haalt hard uit naar het evenement Matrix at the Park. Als het aan hem ligt, keert de populaire feestlocatie volgend jaar niet terug op de Vierdaagse feesten. In ieder geval niet op de huidige manier. De felle kritiek volgt op een reeks ernstige incidenten in en rondom het Hunnepark. Afgelopen week vonden er in de stad meerdere mishandelingen en zelfs een steekpartij plaats. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen. Dat heeft hij toegegeven in een kort interview met de nieuwsite Axios. Volgens Trump zal Israël direct meedoen als hij besluit om zijn militaire plannen uit te voeren. De Amerikaanse leider laat weten dat de Iraniërs wel willen praten over vrede, maar dat ze wat hem betreft nog lang niet klaar zijn voor een echte deal. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: In het zuiden van Frankrijk woedt een verwoestende bosbrand vlakbij Bordeaux. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De Es geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. In de Franse stad Rennes is een minderjarige jongen aangeklaagd voor de verkrachting van een 80-jarige vrouw. En Donald Trump overweegt om Iran op grote schaal aan te vallen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

Net 6:30 geweest in de uitzending van Ujala Radio. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Goedemorgen Nederland, welkom. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khusham deed, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Ongeveer een graadje of 15 geven de meteorologen nu ook weer aan. En het blijft geheel bewolkt tot ongeveer een uurtje of 1 zie ik. En daarna zal het wel wat zonniger worden. Ja, dat mag ook wel hoor. Want dat zonnetje maakt ons altijd weer zo vrolijk, nietwaar? Maar ook als je luistert naar Ujala Radio, dan word je daar lekker vrolijk van. Een mooie dag aan u allen toegewenst. En degenen die al druk bezig zijn met appjes sturen, hartelijk dank ervoor. Oké, Good Day with RJ van start gegaan. Tot 9 uur zit ik eraan met onder andere de actualiteiten, maar ook wel de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. Hartelijk welkom.

heb je al die prachtige liedjes te horen hier bij Ojala Radio, nietwaar? Je wordt altijd weer verrast. En zeker ook door deze uit de film Chef. Tere mere bij Armaan Malik.

Maar ja, als je die liederen na een tijdje weer hoort, dan denk je van, hé, hey, maar dat was toch wel een prachtig lied, toch? Maar ja, de filmchef voor Saif Ali Khan heeft niet echt gewerkt. Zo zie je maar, ook de beste maken wel eens een flop. En dan heb ik nu in de player klaarstaan Javed Ali uit Ishq Pashmina. Jogi Ho Gaya, dat liedje krijg je dan nu van me te horen.

Zo, na lange tijd weer deze mooie song afgedraaid voor je. En ik moet zeggen, van, het is ook een hele mooie geweest van een tijdje geleden. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Ja, het is vandaag, even kijken, de 24e juli 2026. En alle mensen die vandaag jarig zijn, feliciteer ik bij deze dan ook heel, heel hartelijk. Bent u wat ziekjes? Dan zeg ik ook tegen u van harte beterschap en de jarigen onder u, proficiat. In de tussentijd heb ik ook alweer aardig wat appjes binnengekregen. Nou ja, ik kijk nog even waar het schip strandt en dan krijg je strakjes de namen van me te horen. En anders, ja, dan na de commercial break toch? We zien het wel. In elk geval heb ik deze uit de film Laatste Heb voor je eruit gehaald. En dan heb ik het over 1992.

uit de film Laatsa heb gehaald. Ja, en Jackie Shroff heeft in deze film gespeeld samen met Neelam Kothari en even kijken, Eka Hangal, Asrani, die hebben allemaal erin gespeeld. En deze film, ja, het begon een beetje spooky horrorachtig, kan je zeggen. Want ja, de film is ook geïnspireerd naar de andere film, Wo County. En toentertijd was dat ook zo, dat een spooky-achtige movie was. Dus deze is ook ongeveer zoiets geïnspireerd naar Wo County was dat. Zo, we gaan eventjes wat snelheid erin zetten. Uit de film Piarkia to Dernakia. Goedemorgen Nederland.

0: पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जाने है तो।
1: Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
2: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio. De grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Met een spreider kan bijvoorbeeld heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur worden opengebroken. De apparaten zijn extreem duur en kosten al snel zo'n 12.000 euro per stuk. Voor grote delen van de Rotterdamse wijk De S geldt vanaf nu iedere nacht een streng gebiedsverbod. Dat betekent dat het verboden is om zonder geldige reden op straat te zijn. Wie toch de wijk in gaat, riskeert een flinke boete. De strenge maatregel is genomen vanwege jarenlange overlast door bezoekers van buiten de wijk. En 5 afzonderlijke bermbranden hebben gistermiddag en gisteravond de brandweer in de gemeente Buren flink bezig gehouden. In Maurik woedden op een gegeven moment 3 branden tegelijkertijd, en er later nog eens 2 branden uitbraken in Zoelen. Het is de laatste tijd opvallend vaak raak met dit soort branden in die regio. De politie en de brandweer sluiten de brandstichting door een pyromaan dan ook niet uit als oorzaak. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio kist u meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerst te heen. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio K. WhatsApp nummer her. Fool the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.

succesvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisse.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala kisa. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hai. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala kisa. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

de commercial break hebben we achter de rug. En dan wens ik u allen nogmaals een hele mooie dag toe. Het is vrijdag 24 juli. Goedemorgen Nederland. We gaan even naar de appjes toe. Want er zijn er weer aardig wat ik binnen heb gekregen. Ja, vandaag is vrijdag, dus dan krijg je altijd wat extra. Tenminste, ik wel. Dus zeg ik ook tegen al de mensen. Zus Iden. Bye, Hadji, Abdul Wahab, Dennis. Even kijken. En alle andere mensen zeg ik dan ook. Juma Mubarak. Asja uit Haarlem, dankjewel voor je appje. Een hele fijne dag toegewenst aan Wimla, ook daar in Den Haag. Zus Lina in Enschede, een mooie dag ook. Have a very, very nice day, Mila. Mijn matchmaker in Amstelveen is ook erbij. En gaat nu zometeen ontbijten. Heeft al Pooja Paat gedaan. En ja, lekker al gedoucht en al. Ga je zometeen dus ook je plaatjes versturen. Ja, want dat doe je ook altijd, hè. Heel goed. Kirin en Ankel Khan, ook voor jullie. Juma Mubarak. Ashmi, ja, ik weet het. Je pit nu nog wel eventjes. Maar bij deze een hele mooie dag ook aan jou toegewenst. Misschien ben je nu bezig met je ontbijt. Groeten aan je man Ravi. Ook aan Armaan en Kiwi. En ook Alice wens ik een mooie dag toe. Bye bro Rakesh. Hartelijk dank ook voor je appje. En Imro G. Ja, het is altijd weer even leuk om je appjes te krijgen. Dus wens ik jou ook een Blessing Friday toe. Ook Rieke en Louis erbij. Even kijken, wat ga je vandaag ook weer allemaal doen? Nou, je wenst mij een goed weekend, ook voor jou dan. Zeg ik een heel goed weekend. En even kijken, dan heb ik ook nog, ja, zoals Iden had ik al genoemd. Lachman G, ook voor u een hele mooie dag toegewenst. Marian uit Groningen, hartelijk dank. En Roos, je bent er ook bij. Lekker vroeg vandaag. En ik zie dat Joyce uit Nieuwendijk ook erbij is. Dus zeg ik hartelijk dank allemaal voor het vertrouwen, voor het appen. En het is vrijdag, dus dan gaan we vandaag weer even snel verder met de andere songs die ik weer voor je heb uitgekozen. Te beginnen met deze van Jyoti Katangri en Yasha Desai. En wie heeft nog meer hieraan meegedaan? Dat is Vasil Puria uit de film Shadi Mein Zaroor Aana Palo Latake. Daarnaar gaan we luisteren. En misschien ga je ook bewegen daarop, hè?

Dat was toch weer even leuk om gehoord te hebben, nietwaar? Even naar het weer toe, want het is nu 7:50. Vandaag begint de dag dus droog, maar is hier en daar toch wel behoorlijk wat bewolking erbij. In de middag breekt het wolkendek overal open en dat betekent geen regen, maar wel zon dat er geregeld zal zijn. En het wordt een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met zo'n 22 tot 25 graden voelt het lekker aan. Nou, en de wind is gedraaid naar het westen en is flink in kracht afgenomen. Er voor vanavond en vannacht is het helder. Alleen in het noorden komen er wat meer wolkenvelden voor. En dan in de nacht koelt het dan af naar 12 tot 16 graden. En vanmorgen wordt het nog warmer. En nog meer zon dus. Maar goed, we moeten vandaag nog eventjes doorheen gaan. En laat ik even kijken van wie ik nog meer appjes heb gekregen. Oh ja, Auntie Jessie heeft me ook gebeld. Dankjewel. Fijne dag ook toegewenst. En ook uit Zwaag van Margriet en Waldo. Hele fijne dag voor jullie toegewenste blessings. En ook Henny en Shirley uit Den Haag wens ik een hele mooie dag toe. En Rachid uit Amsterdam, ook hartelijk dank voor je appje.

Ja, dat is even leuk weer om gehoord te hebben. Music by Preetam. En wie had dat gezongen? Deze Danska Boot Song. Arijit Singh en Amitabh Bhattacharya die had hem geschreven uit de film Brahmastra. Was dat gehaald? Leuk om al die liedjes van toen weer een keer te horen, toch? Even wat rustigs erbij. Nou ja, is deze wel echt zo rustig? Het is in elk geval uit het album Aryabhat K0.

dankjewel ook aan Mina uit Zuidoost voor je appje. En ook blessings voor Yvonne Douwelet. Hartelijk dank allemaal. En blijf de appjes sturen op 020-363-0808. Wij gaan nu beginnen met de nieuwtjes. Ik start met wat buitenlands nieuws. President Zelensky, even kijken, de ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, die heeft geweigerd een andere functie binnen de regering van Volodymyr Zelensky aan te nemen. Hij staat erop zijn baan terug te krijgen. Hij vergroot, en dit vergroot dan ook de huidige politieke crisis in Oekraïne. President Zelensky die ontsloeg de defensieminister Fedorov vorige week tijdens een grote kabinetswissel. Het ontslag leidde tot massale protesten in het land en Zelensky werd later gedwongen opperbevelhebber Oleksandr Sirsky te ontslaan die in conflict was met Fedorov. Fedorov was pas januari defensieminister en hij stond bekend om zijn vernieuwende ideeën over het gebruik van drones aan het front. Ook zijn leiderschap in de strijd tegen corruptie werd gewaardeerd. Zelensky zei donderdag dat hij Fedorov verschillende andere functies had aangeboden, waaronder vicepremier voor Defensie Innovatie. Fedorov die bedankte echter de president en zei dat er slechts 3 posities binnen de staat zijn, naast de soldaten op het slagveld die het verloop van de oorlog bepalen. En dat zijn de president, de minister van Defensie en de opperbevelhebber. De weigering van Fedorov zet Zelensky onder druk. Sommige demonstranten zeggen dat het ontslag van Sirsky onvoldoende is. Ze zweren hun straatprotesten voort te zetten totdat Fedorov weer wordt aangesteld als minister van Defensie. De demonstranten hebben Zelensky tot vandaag de tijd gegeven om Fedorov in zijn functie te herstellen. Ja, we zullen zien, want die Fedorov is in de tussentijd ook vervangen door Yevhenii Gamara, een voormalige topfunctionaris van de Oekraïense Veiligheidsdienst. Oké, dan binnenlands nieuws. Politie en justitie die gaan werken met een puntensysteem voor verkeershufters. Ja, dat systeem is komen aanwaaien vanuit Amerika, want daar hebben ze al langer een soort van puntensysteem. Wie door een agent betrapt wordt op appen achter het stuur of ander verkeersonveilig gedrag, kan rekenen op strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel strafpunten verzamelen vanwege overtredingen of misdrijven worden extra in de gaten gehouden. En die mensen willen wij niet in het verkeer hebben. En dat zeggen de politie, Openbaar Ministerie en het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Het strafpuntensysteem is een nieuwe poging om hardnekkige veelplegers in het verkeer te stoppen. Politie en justitie worstelen al jaren met een groep verkeersovertreders die zich niets aan lijkt te trekken van boetes, straffen of rijontzeggingen. Nou, het nieuwe strafpuntensysteem geldt voor iedere deelnemer aan het verkeer. En wie door een agent wordt betrapt op een verkeersovertreding, zoals appen tijdens het rijden of geen gordel dragen, krijgt bovenop een boete 1 strafpunt. En bij ernstige overtredingen en misdrijven, zoals even kijken wat staat er verder nog meer, waarbij mensen zich moeten verantwoorden bij het OM of de rechter, volgen 2 of 3 strafpunten. Ja, dit systeem is komen aanwaaien vanuit Amerika.

En wat hebben we verder nog meer? Nou, gaan we weer even naar een buitenlands nieuwtje, zie ik hier. Minder mensen in de Gazastrook zijn ondervoed. Het gaat dus goed daar. Maar tegelijkertijd blijft honger voor een groot deel van de bevolking een hardnekkig probleem. Palestijnen blijven afhankelijk van hulp en die wordt door bezuinigingen moeilijker om vol te houden. En dat concludeert de VN. Goed, en wat hebben we verder nog meer? Nou, gaan we weer even naar een buitenlands nieuwtje, zie ik hier. Minder mensen in de Gazastrook zijn ondervoed. Het gaat dus goed daar. Maar tegelijkertijd blijft honger voor...

organisatie fors gedaald. Voor 1,2 miljoen mensen geldt echter nog altijd een crisissituatie qua voedselonzekerheid. Ruim 200.000 mensen zitten volgens de gebruikte IPC-klassificering in een noodsituatie, de laatste fase voor een hongersnood. En hoewel er nog dagelijks mensen worden gedood door Israëlische beschietingen, heeft de wapenstilstand, die geldt sinds oktober vorig jaar, ervoor gezorgd dat meer gebieden worden bereikt met voedselpakketten. Ja, dus daardoor gaat het dus goed met de ondervoeding. Maar toch, het is nog niet van de baan. Het is er nog altijd. Oké, laten we dit erbij halen.

Ja, dat blijft een prachtig liedje. Dat blijft een prachtig liedje. Nee, dat hebben we nu niet nodig. Rubio Rubio is uit de film Jagd van 1971 gehaald. Ander buitenlands nieuws. Frankrijk heeft Europese bondgenoten gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. We kunnen binnenkort rekenen op de versterking van 2 Kroatische Canadairs en 2 Portugese Air Tractors en 2 zware Black Hawk.

helikopters uit Tsjechië en Slowakije, schrijft Macron op X. Frankrijk wordt op dit moment nog altijd geteisterd door meerdere grote bosbranden in Les Cap Ferret. Aan de zuidwestkust gingen gendarmes vannacht van deur tot deur om bewoners te evacueren. En de brandweerlieden die spreken volgens de Franse zender TF1 van een catastrofale situatie. Langs de kust van de stad Bordeaux in het departement Gironde, zijn inmiddels ruim 20.000 mensen geëvacueerd en er is inmiddels 4800 hectare natuur verwoest, schrijven de Franse media. De situatie blijft dus kritiek en voor vandaag worden in de regio temperaturen tot wel 39 graden verwacht. En voor het blussen zijn zo'n 800 brandweermannen, 260 voertuigen, 5 blusvliegtuigen en een blushelikopter ingezet. En nu krijgen ze ook nog wat hulp vanuit het buitenland. Hè? Zo, dan gaan we even naar onze pensioenen kijken. Als ik het even weer terug kan vinden. Ja, ik heb het hier zo. Dubbel cashen of juist vele euro's mislopen. Wie dit jaar van baan wisselt, neemt ongemerkt een financiële gok. Door de gefaseerde overstap naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen werknemers hun pensioencompensatie mislopen of juist dubbel krijgen. En dit kan tientallen euro's per maand gaan schelen. De oorzaak van deze willekeur ligt in de sterk uiteenlopende overstapmomenten van de verschillende pensioenfondsen in Nederland naar het nieuwe pensioenstelsel. Van een collectieve pensioenpot gaan de fondsen over naar individuele potjes. En dat heeft gevolgen voor 40'ers en 50'ers, omdat de oude manier van opbouwen dan verdwijnt. En dat komt doordat jonge werknemers in het oude stelsel bijdroegen aan de pensioenopbouw van de ouderen. In het begin van hun carrière, de jongeren dus, bouwden zij minder pensioen op dan volgens hun premie zou moeten. Maar dat werd in de tweede helft van hun werkzame leven goed gemaakt. Vanaf hun 40ste of 45ste profiteerden zij zelf van de inleg van jonge werknemers. Nou, dus als je denkt je wil van baan veranderen, denk dan ook daaraan. Nou, het kan dus zijn dat je dubbel krijgt, maar het kan ook zijn dat je juist minder zal krijgen. Dus het is het overwegen waard of je daar blijft of niet, hè? Anyway, we gaan weer even verder met de songs die ik hier weer voor je heb.

Dil Mera Mera Dil Tera Tera. Ja, geweldige song is dat ook weer. En even kijken, wat heb ik nog meer voor je aan nieuwtjes? Ja, want dit is even kijken, waar heb ik dat ook alweer? Ja, hier. En wij zitten er tegen een vierde hittegolf aan te hikken volgende week. Zeggen ze, zal het weer ook hier warm worden? Maar in delen van de Sahara waar het altijd weer behoorlijk warm kan zijn. Ja, dan zelfs in de hoorn van Afrika is de hitte zo extreem geworden dat zelfs de dromedaris het er lastig mee heeft. In landen als Ethiopië, Somalië en Kenia sterven steeds meer dieren door de hitte. De dromedaris wordt vanwege zijn hittebestendigheid ook wel het schip van de woestijn genoemd. Veel boeren, veehouders en nomaden in het noordelijke deel van het Afrikaanse continent werken daarom met de eenbultige kameel. Maar de populatie heeft het zwaar. De temperatuur in die regio loopt steeds vaker op tot ver boven de 45 graden. Er is steeds meer droogte en ook de wind brengt niet langer verkoeling met zich mee. Vorig jaar bleek uit onderzoek op basis van waarnemingen van herders in Ethiopië dat de gezondheid, productiviteit en voortplantingsdrift van deze dieren ook achteruit gaan. En daarmee komen de melkproductie en het voortbestaan in het geding. Ook onderzoekers in Marokko en Algerije zien steeds meer hittegerelateerde gezondheidsproblemen bij de dieren. Ja, en dat maakt ook weer dat ze een rapport hebben samengesteld. Uit vorige maand gepubliceerd Somalisch onderzoek blijkt dat 46% van de herders te maken heeft met een sterfte van dromedarissen door droogte. Ja, en ik ga je strakjes dan ook vertellen hoe de dromedaris drinkt en hoeveel die drinken. En ja, ik heb het even uitgezocht, want dat wil je ook wel weten. Van, ze zijn echte woestijndieren. En als je dit dan zo hoort, dan vraag je je af van, hè, ook bij hun is dat probleem.

En dat was dus uit de film Petit Petit Voodoo. En dan gaan we nu naar deze Nisha van Satya Tandon, Divya Kumar en Jasmine Sandler.

En dat was dus de song uit de film. En dat brengt me alweer naar... ja, dan moet ik dus nu linea recta gaan naar mijn jaren 70 song. Even kijken waar dat nou weer gebleven is, hoor. Want ik heb zoveel liedjes erin staan... dat ik soms even niet meer weet waar het is gebleven. En eigenlijk is die ook weer veel te lang wat ik voor je heb. Dus weet je wat, dan ga ik... dan maar toch deze, is uit 72. Is ook weer een mooie song. Maar laat ik ook eerst de andere mensen danken die me appjes hebben gestuurd. Rewien, hartelijk dank en ook aan jou een hele fijne dag toegewenst. Ook Satya, goedemorgen. Sadesh, een fijne werkdag ook voor jou. En ook Raj heeft een appje gestuurd. Ik dank jullie al een heel, heel hartelijk. Ik wens jullie ook alvast een heel fijn weekend toe. Blijf de appje sturen op 020-363-0808. En ik weet dat Albert ook altijd een appje stuurt. En ik zie Chitra en Andro ook al nu net binnenkomen met hun appje. En ook voor jou, meis, en een hele fijne dag toegewenst. Blijf allen afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Uit de film, even kijken, Rajanigandha, ja. Heb ik deze van Mukesh die er voor u erbij gehaald. En daar gaan we nu naartoe. Een prachtig lied. Kaibari Yubhi.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: In juli bestaat 40 jaar.

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier, al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Ujala's Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance. Shop, market, culture, family entertainment. Taste. Bollywood vibes. And beats. Brasa Fest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. In Gia Events Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest. 2 dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Amerikaanse president Donald Trump voert nieuwe importheffingen in voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. Trump beweert dat de landen de regels rondom het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen enkel hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. En ook in buurland Spanje is de situatie ernstig. In de regio rond de hoofdstad Madrid is intussen zelfs de noodtoestand uitgeroepen. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. En er is sinds begin dit jaar al 35 keer ingebroken bij verschillende brandweerkazernes. Dieven hebben het vooral gemunt op het zeer dure reddingsgereedschap dat de brandweer gebruikt om levens te redden. Vooral zogeheten spreiders en elektrische scharen zijn erg gewild bij de inbrekers. Op die manier kan je heel makkelijk een zware gebarricadeerde deur openbreken. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Doe jaldi kar. Brazzavest.nl per Toegridley. De super early bird tickets.

Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens 3 kilometer file tussen Zevenaar en de grens en de vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ, Abujan Radio. Toe Jan het toch. Abujan Radio. Sabse barkawala.

Kees fans die hebben genoten, moet ik zeggen. En je blijft genieten van Ojala Radio, hè. Mooie songs van Mukeshi. Hebben we daar net gehad, hè. Een fijne dag aan u allen toegewenst. Het is nu inmiddels geworden 8:08. Goedemorgen Nederland. Voor degenen die net uit bed zijn. Anderen liggen nog lekker te luieren. Maar de radio is wel al aan, hè. En dat is goed. Want dan mis je niets, toch? En in de tussentijd heb ik ook mijn 80's song in de player staan. En dat is deze van Kishore Kumar en Kanchan uit de film Duty, waar we nu naar gaan luisteren. Tum Jise Chaho. Babla heeft de muziek gemaakt en uiteraard zingt Kanchan ook mee, samen met Kishore Kumar.

ja, dat was weer even een geweldige song dat we hier hebben gehoord. Hè. Brengt ons naar 7:15 in de uitzending van Ojala Radio. En ik zei het al, straks ga ik je dus het een en ander vertellen over die dromedaris. Want het is zo heet daar in Afrika dat die het zelf moeilijk heeft. Dus moet ik je even gaan vertellen hoe hun drinkgedrag eigenlijk is.

Ja, een geweldig liedje uit de film Jolted Jolted. Een film van 2003 ook alweer. Zo'n 23 jaar geleden. En wat was dat toch weer een mooie film, nietwaar? Ik ga nu naar de muziek van Pritam Arijit Singh. Die zingt deze samen met Swanand Kirkeri en IP Singh uit de film Dunki. Lutput Gaya. Maar in de film heb je ook de stem van Mohammed Rafi gehoord. Ga je daar staan?

Nou, dit is dus de stem van Arijit Singh met Lutte Putte Gaya. Maar dan is er ook een versie, niet heel lang. Zoen, Mohammed Rafi.

0: मैं तो लुटपुट गया, लुटपुट गया, मैं तो गया, ओ मैं तो लुटपुट गया।
1: Ja, je zou zweren dat Mohammed Rafi dat zelf heeft gezongen ooit in een oude film. Maar dat blijkt niet zo te zijn. Nee, is AI, AI om het zo te zeggen, zoals het populair is. Het is gewoon AI wat ze hebben gebruikt om dit stukje erin te zetten. Ja, je zou echt wel zweren dat hij het zelf gezongen heeft, maar het is AI. Oké, dan had ik het beloofd hè, dat ik het een en ander zou vertellen over die dromedaris. Laat ik toch maar eventjes naar dit toe gaan. Want dan weet je dat ik een weetje ga geven. Nou, de dromedaris hadden we dus daarnet ook even over in het nieuws. Degenen die al naar Zuid-Afrika zijn geweest, die weten het dat het daar warm kan zijn. Nou, de dromedaris die drinkt enorm snel en kan in slechts 10 tot 15 minuten wel 100 tot 130 liter water achter elkaar opdrinken. Ja, dat is behoorlijk wat, hè? Ze pompen het water in recordtempo naar binnen om uitdroging direct te herstellen. Als er geen zoet water voorhanden is, dan kunnen ze zonder problemen ook zout of brakwater drinken. Ze kunnen overleven nadat ze tot 30% van hun lichaamsgewicht aan vocht hebben verloren. Voor mensen is dat 15%, wat al dodelijk kan zijn. Maar bij hun tot 30%. Dus deze dromedarissen die het daar nu zo verschrikkelijk warm hebben, als het heel erg wordt, kan dat ook voor hun dodelijk zijn. En waar bewaren ze dat water nu dat ze zoveel drinken? Want dat moet ergens opgeslagen worden, hè? Nou, de bult die bevat geen water, maar wel vet. Dit vet dient als energiereserve. Hun rode bloedcellen zijn ovaal en elastisch. De dromedaris kan hiermee dus snel water opnemen via de maag en de bloedbaan zonder te knappen. Dus dat knapt niet allemaal, het kan gewoon opgeslagen worden. Ze drinken pas als het ook echt nodig is, omdat hun lichaam nauwe... Ja, omdat hun lichaam dus nauwelijks vocht verliest via zweet of urine. Dus ze drinken pas als het echt nodig is. Hun lichaam verliest nauwelijks vocht. Wij zweten echt flink uit. Maar bij de dieren, bij de dromedarissen dus niet. Wat je ook nog over ze moet weten, dromedarissen kunnen dus lang zonder water. Maar wanneer ze drinken, drinken ze dus echt wel een heleboel. En het water wordt dus niet in de bult opgeslagen, maar wel in de maag. En ook wordt er zo min mogelijk water verspild. Hun lichaam houdt het op de een of andere manier vast. De nieren die resorberen een groot deel van het vocht, waardoor de urine zeer geconcentreerd is. En ook de uitwerpselen bevatten nauwelijks vocht. Bij ons is dat ook zo, hè? Wij halen vocht eruit. Dit is over de dromedaris. Je kan nog veel meer hierover lezen, maar ik vind dit zo wel genoeg. Dan weet je tenminste hoe zij dus hun vocht opslaan en hoe het werkt bij hun. Ja, deze dieren leven dus in de woestijnen. Mooi om te weten, toch?

hartstikke leuke song. Dat is inderdaad uit De Maal 4. En straks krijg je die andere uit de film bij Tera. Even kijken. Tera Star, hè. Maar nu krijg je uit deze film dus. Bij Tera Star, hè. Deze Anko Zetone 2.0 te horen. Is een oud liedje in een trendy outfitje gestoken. In de tijd. En nog altijd hoor je de stemmen van Kumar Sanu en Alka G. Maar daarnaast ook nog van Palak Mujhal. En

dat was dus de 2.0 aan Kose Tooney. En dat is dus in de film Bhaitera Starhe, waarin, even kijken, Raghav Juyal en Niharika inspelen. Bacha krijgen we nu te horen samen met Arjit Singh.

Nou, dat was dus 2.0 aan Kose Tooney. En dat is dus in de film Bhaitera Starhe, waarin, even kijken, Raghav Juyal en Niharika inspelen. Bhaitera krijgen we nu te horen samen met Arjit Singh.

Ja, dat was ook weer even prachtig om gehoord te hebben, nietwaar? En dan gaan we naar de appjes toe. Gisela uit Alphen aan de Rijn, dankjewel voor je appje. Ja, je hebt genoten van die Mookie-songs, hè? En ook Kees wil ik danken voor zijn appje. Nog even doorploeteren. En dan kan de vakantie ook voor jou beginnen, hè? Beertje uit Purmerend en Parivar wens ik ook een hele mooie dag toe. Ook Chante Tagelu, hartelijk dank. Blessing Friday for you also. Had ik zo deze al gezegd, nou bij deze dan zo deze een mooie dag ook voor jou. En Amina uit Den Haag ook een fijne dag toegewenst. Ook Paris en Gerda Moerli hier in Amsterdam Zuidoost wens ik een Blessing Friday toe. En alle andere mensen die luisteren naar Ujala Radio, keep on listening to the best radio station, Ujala Radio. Oké, en dan zei ik al dat ik nog een andere song heb van de film Pai Tera Star, hè? Ja, ik heb je die ene laten horen en nu dan deze Natchalil Haria.

Auke Nachelela Laria was dan uit de film Bhai Tera Star. Hè? En dan krijgen we nu even wat rustigs erbij van Arjit Singh uit de film Awarappan de Tweede. Je Awarappan.

Happen by Arijit Singh. Great song. Alweer een grote hit worden voor hem. De manier waarop hij zijn stem gebruikt, meesterlijk kan je zeggen. He's the master. Van dit moment kan je zeggen in de Bollywood industrie. Oké, 13 voor 9 alweer. Ja, het is geen 8 uur, 9. Strakjes hebben we ze op haast die we ook aangenaam gaat bezighouden. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio.

Vietnam, Sammy G stond er altijd onbekend dat hij altijd heel erg vingervlug is op keyboard en hij kan alle instrumenten bespelen, noem maar op. En ik heb laatst een stukje van hem gezien, ging aan me voorbij eventjes en dan moest ik er stil bij staan om naar zijn pianomuziek te luisteren. Nou, dan zie je die vingers eroverheen gaan. En nu is het niet meer klein en dik, nee, hij is nu super slank. Hij ziet er goed uit, moet ik zeggen. En dan kan je alleen maar zeggen van ja, hij heeft dat nog niet verloren. Hij heeft het nog altijd goed in de vingers zitten.

Radio. Prrr, weer eens een keertje gehoord, nietwaar? Hier bij Ojala Radio word je altijd weer verrast met de beste songs. En Subhaas zit al in de startblokken. Hij gaat straks na de commercial break van 9 uur met zijn programma aanvangen. En dan zal hij ook aangenaam bezighouden tot 12

voor mij om uw gedachten te zeggen en u een hele fijne vrijdag verder toe te wensen. Degene die altijd appjes sturen, hartelijk dank ervoor nogmaals. En blijf vooral afgestemd op your favorite radio station. Het is vrijdag, dus zeg ik ook tegen u allen Juma Mubarak. En voor deze zondag moet ik helaas ook weer afmelden, want ik kan er dan niet bij zijn. Dus komende zondag geen pareltjes. Maar ik ben er maandagochtend weer om 6:30. Signing off voor Jala Radio. RJ, Shubdi Nek Mubarak Din. Namaskar. Allah Hafiz Gate Gungunate Al Muskurate Rana. Tot maandag aanstaande, dus niet zondag. Maandag aanstaande om 6:30. Juma Mubarak.

0: Rout Odin. Subh aur sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: पुण्य संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.net info@ujala.net Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nikah, Henneavonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwaan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, B-Tune Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Vex Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sonier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilsey Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lonwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasafest, get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
3: Ujala Radio voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
4: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed of ander gevaarlijk gedrag krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Justitie worstelt namelijk al jaren met een hardnekkige groep overtreders die zich simpelweg niets aantrekt van boetes of rijontzeggingen. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Frankrijk heeft de hulp ingeroepen van andere Europese landen om de hevige bosbranden te bestrijden. Volgens president Macron schieten Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije te hulp met onder meer blusvliegtuigen en helikopters. In de getroffen gebieden moeten steeds meer campings worden ontruimd. Intensief telefoongebruik kan leiden tot spanning bij huisdieren. Even snel een berichtje sturen of scrollen op social media lijkt heel onschuldig, maar deskundigen waarschuwen nu voor de gevolgen. Het constante telefoongebruik kan het welzijn van het dier en de band met het baasje flink verstoren. Vooral buiten op straat leidt gebrek aan aandacht snel tot problemen en ongewenst gedrag. En ook binnenshuis voelen dieren zich vaak genegeerd, waardoor ze onrustig worden of juist om extra aandacht vragen. Het weer nog, de dag begint overal bewolkt, maar in de loop van de middag komt op steeds meer plekken de zon tevoorschijn. Op de meeste plaatsen blijft het droog en met een aantrekkende wind wordt het zo'n 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio. Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining. Brasa Fest komt eraan. De Super Early Bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brasafest.nl.
3: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
5: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht door een ongeluk 6 kilometer file tussen Born en afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de grens 10 minuten vertraging. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam door een te hoge vrachtwagen voor de Heinenoordtunnel 7 kilometer file vanaf afrit Numansdorp een kwartier vertraging. De weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Oezara Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens.

0: Gurus Roti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brazzafest.

dansen en genieten. De heetste muziekformaties en artiesten uitzien op één event. Brazzafest. The Bad met Kirin Kedar, Miss Unch, B-Tune, Steve, Diamonds met Abid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ibo en Fazil, Expresso met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira.

0: en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app. Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl. You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. Die enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Sinds begin juli krijgen kleinverbruikers zoals huishoudens en kleine bedrijven namelijk niet meer automatisch een aansluiting op het net. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. Het nieuwe ultralange afstandsvliegtuig van de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is na een testvlucht van ruim 19 uur uit Frankrijk geland in Australië. Het speciaal ontworpen toestel legde tijdens de geslaagde proefvlucht een afstand af van maar liefst 17.000 kilometer. De nieuwe Airbus kan in de toekomst zelfs tot 22 uur aan één stuk doorvliegen. De maatschappij wil het toestel vanaf het najaar van 2027 gaan inzetten voor commerciële vluchten. De politie en het Openbaar Ministerie gaan met een nieuw puntensysteem werken om verkeershufters aan te pakken. Wie door een agent wordt gespot op app achter het stuur of rijden onder invloed krijgt voortaan strafpunten. Bestuurders die in een jaar tijd te veel van die punten verzamelen worden door de politie extra scherp in de gaten gehouden. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor maar liefst 60 handelspartners. Onder meer de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en China worden getroffen door extra tarieven van 10 en 12,5%. Wereldleiders reageren verontwaardigd op deze stap. President Trump beweert dat de landen de regels rond het verbod op dwangarbeid niet goed handhaven. Maar de Amerikaanse regering heeft daar nog altijd geen hard bewijs voor geleverd. Het weer ten slotte. Vandaag stapelwolken, het blijft droog en met een aantrekkende wind wordt het 21 graden in het noorden tot zo'n 25 graden in het zuiden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
0: Ujala Radio, Rato Din, 24 ghante lagataar, aapke liye door gaat hier. Aur ha, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha, wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

twee dagen duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch? Tribal Pulse Radio.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 20 minuten oponthoud. A17 Roosendaal-Dordrecht. Bij knooppunt Klaverpolder heb je een kleine 4 kilometer file met een kwartier oponthoud. En dat heeft te maken met de werkzaamheden op de A16. En verder vertraging nog op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Kuik staat 10 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Vakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजालास ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइट्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जैटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर चेक फॉर मोर इनफॉरमेशन ऑफ brasafest.nl और हाँ तू ना भूल सुपर सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स वनाफ स्लेक्स €8.50 कोप ये टिकट्स uitsluiten via de officiële festival website brasafest.nl brasafest powered by utix.nl en Ujala Radio brasafest.nl be there and feel the vibe.
1: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Amerika komt met nieuwe importheffingen op producten uit onder meer Europa, Canada en het Verenigd Koninkrijk. De heffing bedraagt 10%. In Brussel reageert men toch wat opgelucht omdat de extra heffingen niet bovenop de eerder afgesproken tarieven komen. Wel trekt de Europese buitenlandchef Callas de Amerikaanse argumenten sterk in twijfel. Ze noemt de beschuldiging dat de Europese Unie zich schuldig maakt aan dwangarbeid volledig ongegrond. Frankrijk heeft Europese bondgenoten om hulp gevraagd bij het bestrijden van de verwoestende bosbranden die het land al weken teisteren. Inmiddels zijn in Zuid-Europa al tienduizenden mensen geëvacueerd vanwege de uitbreidende vlammenzeeën. Frankrijk kampt op meerdere plekken met grote branden. Alleen al in de buurt van de stad Bordeaux zijn 23.000 mensen geëvacueerd. Er is ruim 2500 hectare natuur afgebrand. Ook in buurland Spanje is de situatie ernstig en is intussen de noodtoestand uitgeroepen. De netbeheerders hebben afgelopen maand maar liefst 5 keer zoveel aanvragen gekregen voor een aansluiting op het stroomnet als in dezelfde periode vorig jaar. De enorme stijging heeft alles te maken met de nieuwe regels voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. In grote delen van het land is intussen sprake van ernstige netcongestie, omdat de maximale capaciteit van het stroomnet is bereikt. En de Europese Centrale Bank heeft 10 mogelijke ontwerpen voor nieuwe eurobiljetten gepresenteerd. Inwoners van alle Europese landen kunnen tot en met 21 september hun favoriete ontwerp kiezen via een stemronde. Uiteindelijk hakt de Raad van Bestuur van de Europese Centrale Bank eind dit jaar de knoop door over het definitieve ontwerp. En dan nog het weer. Vanmiddag komt de zon vaker tevoorschijn en het blijft droog. Van noord naar zuid wordt het 21 tot 25 graden. Volgende week draait de wind naar het zuidoosten en wordt het weer een stuk warmer. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisie ka moende sanskaar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is drukker aan het worden op de A12 vanuit Arnhem. Bij de Duitse grens is de vertraging al een half uur. Een half uur vertraging is ook op de A16 Rotterdam richting Breda ontstaan in een file van 7 kilometer tussen Knopend Ridderkerk en de Drechttunnel. Er is één tunnelbuis van de Drechttunnel dicht door een ongeluk met 3 vrachtwagens. Dat gaat nog wel even duren. Verkeer kan omrijden via de Heidenoordtunnel en Knopend Sabina. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. 2 kilometer file bij Knopend Klaverpolder. A73 Nijmegen-Maasbracht is druk tussen afrit Nijmegen en Kuik. 10 kilometer, een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

थोड़ा देर तक और करिहुआ न तोर हमार ओ बेर दी बालमा होई होई।

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujan het op. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piece, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netra, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, Divek Satvika, Sensation met Virish, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinak, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Bestaat 40 jaar.

0: Vandaag vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4 in juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
0: Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding and Events in Almere, het eerste Indian Wedding and Events Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Bhatwan Viva, Nika, henna-avonden, moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen, van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Bhatwan en Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1-442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding and Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shah Rukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala
11: Radio. You are.
12: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. AZ en Almere City FC gaan een samenwerking aan voor langere tijd. Dat melden de clubs uit de Eredivisie en de Keukenkampioendivisie op hun websites. Het gaat om een periode van minimaal 4 jaar. AZ en Almere gaan kennis uitwisselen over talentontwikkeling en scouting van jonge spelers. Het aantal overnachtingen op Nederlandse campings is in de eerste maanden van dit jaar fors toegenomen. Dat meldt campingplatform ACSI op basis van de uitkomsten van cijfers van het CBS. Het aantal vakantiegangers uit eigen land steeg ook. In de eerste 5 maanden van dit jaar waren er bijna 6,6 miljoen overnachtingen op Nederlandse campings. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है FM DAB+ प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द ग्रोस्ट क्या द बेस्ट उजाला रेडियो
4: तुझे लगे ना नजरिया
5: इज योर बिजनेस क्लियर फॉर द फॉलोइंग स्टेप
0: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. De vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
6: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
7: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ann-Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. ACRISEVER Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel ACRISEVER Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ACRISEVER.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: Soedjeloem Roken, ja, waar is mijn wiapne in Soen en Soenolo? En hij is er ook op Brazzavest, 29, 30 augustus. Gia Event Center B. Doe ticket naar Gerille, maar dit doet jullie keer. De headlines van vandaag in Coffee Chai met de show. Abi Arihen, je hebt weer stuur mee. Hamar is aan de Nikli, aan het generiek gezien. Die is er zometeen. Abi ham ook ze, baat kerbe, aaske nieuws, annuele dinukje, barmi nieuws. Ja, andere onderwerpen die dan ter sprake komen. Soms hem nog zomaar, kuch, kebarmi op de tijla. En dan wordt het een onderwerp. Headlines van vandaag. Vandaag is het de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Tienduizenden wandelaars leggen de laatste kilometers af richting de Via Gladiola. Nou ja, Nijmeegse Vierdaagse. Hoe zeg je dat? De Vierdaagse Nijmegen of Nijmeegse Vierdaagse. Zonder H, uit Milon Tjelletra. Er zijn een paar dingen daar gebeurd. Ik hoor het al een keer, nou, Johan, ik hoor je dag daar. Maar je hebt een collega, een verwarde man, vuurt op agenten en schiet daarna zichzelf neer in Nijmegen. Nou ja, de heer Paglaat me, hè. Doe niet aan mee. Netcongestie blijft een groot probleem. In verschillende regio's worden tijdelijke maatregelen genomen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Nederlandse bedrijven blijven de gevolgen merken van de geopolitieke spanningen, onder meer door hogere transportkosten en onzekerheid in internationale handel. Ja, ik heb hier gezegd dat in India mee toen hebben we Diet Coke 15 keer, maar ze staan mee toch heel erg goedkoop. En die worden verkocht in blikjes. Op Oestep Coca-Cola ik op barca blik mee beetje gaan, maar dan gaat de prijs wel omhoog. En het weer voor vandaag. Aatje Katin. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 24 en 27 graden. Ik weet het niet hoor. Hamja, de gila Amsterdam mee. Het is wel een beetje bewolkt. Maar zij torsen ermee toen zij het Japan te gooien. Toen heb Den Haag mee, Rotterdam mee, Groningen mee, Limburg mee, Zuid-Holland met je heen, Zeeland mee, ja, Den Helder mee. Waar je ook bent, waar je ook naar Oezala Radio luistert. En de provincie Friesland moet ik natuurlijk niet vergeten. De heer Herke namam nalees ik maar ja, heb je ook programma Soenhega. Een hele goede middag, welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Adamia Kien te Zaar met Hambarti. Wereldnieuws, Rusland en Oekraïne voerden opnieuw aanvallen uit. Bij Russische aanvallen vielen doden en gewonden, terwijl Oekraïne een grote Russische webwinkel trof met drones. Terwijl Oekraïne een grote Russische webwinkel trof met drones. Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd vanwege grote bosbranden rond Bordeaux. Ook Spanje heeft in delen van het land de noodtoestand uitgeroepen. Ja. Ja, je vraagt je af, kijk toe Spanje, mag jij in vakantie? Ja, toe Spanje. Nou ja, kijk uit. Wees voorzichtig, aap zo de handen her. Welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Het is vrijdag 24 juli. De werkweek loopt ten einde. De vakantie is voor ons, ja, voor velen in volle gang. Je vakantie, benauwd, hè? Mooie vakantie, meneer. Vandaag bereiken duizenden wandelaars hun einddoel tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ook vandaag praten we je rustig en betrouwbaar bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Aap, ap een koffielelietje. Ap een chai-lelietje. Ja, tanda chai. Mijn hoeloid Mahabir. Fijn dat je luistert naar Oezala Radio Coffee Chai Middagshow. Je haast je shuru he. Oren de mij eigen, tja. Maar ja, koffie heb je alweer door gaat in aan, dus door gaat in hem. Ja, verstaat je te jaar heen. Doe gaas, maar hij maar dit. Gast, hè? Speciale gast. Zijn naam is kebari mee, heb ik samachar hega. Toen jane, zijn naam ke center mee, maar per dheer lakri ke ghar hega. Ha, lakri ke ghar hega. Aur aaj pata chal hega, via de NOS. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Toegenomen brandgevaar en omstreden bouwprojecten zijn de belangrijkste redenen. Saharia Mesamer Kuzbanao Hega. En natuurlijk is er altijd brandgevaar, want Kabikabi Oma Chalja Hega. Soms zijn die woningen niet bewoond. Koinar Heoma. Tomachal Jahaiga in die leegstaande woningen gaan daklozen erin. Oroesu kabikabi agilagade wega. Kahikati hamune manja. Hamebina manum heka agilagade wega. Maar ja, lakrieke ghar. Het is goed dat het nu op de lijst staat. En volgens mij stond hij al op de werelderfgoedlijst. Maar nu staat het op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Arend, goedemiddag.
1: Goedemiddag, kan je zeggen?
0: Stem als een mooie, ben je oké?
1: Kan je zeggen.
0: Ja, zeker. Je bent veilig, je bent oké.
1: Kon ulta nieuws toe de weg,
0: Arend? Het centrum van Suriname, Paramaribo, stond al op de werelderfgoedlijst.
1: En nu UNESCO staat... ook een lijst, John Heiga, inderdaad. Ja. Goedemiddag trouwens, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Nou, ik kan niet nieuws zeggen trouwens.
0: Oh, kan niet
1: nieuws
0: zeggen. Oh, purana nieuws delen dus.
1: Purana nieuws. Toen purana... Moet je gewoon een keer hier halen. Nou, jaman logo niet fout aan elkaar. Maar toen hebben we leeftijd wat er zeggen.
0: Ja.
1: Nee, kan niet nieuws zeggen. Dus lijst toe per raha. Je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Dus... UNESCO, ik wil lijst benaderen, hij gaat samen met die houden ze bij.
0: Ja.
1: De Oper Paramaribo Raha lijst bij van werelderfgoed.
0: Ja.
1: Maar nu hebben ze de Paramaribo op een andere lijst gezet en dat is bedreigd werelderfgoed.
0: Maar dat klinkt wel heel erg ernstig. Hè?
1: Juist.
0: Boot ernstig, Dina Hega.
1: Hij zei, zoals je werelderfgoed lijst bij, maar ik wil echt bedreigd werelderfgoed.
0: Ja.
1: Om een matlab bij, die zijn naam kebaren met omdat het een houten ghar heiga, bij elkaar, het stadcentrum mee.
0: Ja.
1: Want ze purana ghar heet, je wil het behouden ook, dat is juist mooi.
0: Ja.
1: En aan de andere kant, ze blakri heiga, er is heel veel brandgevaar. En heel gharwan na heiga goed onderhouden. En inderdaad, John te bolega, dakloze John heiga. Om een goes rijga, Saban.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat nooit goed natuurlijk. Dat is vraag om problemen. Dus het hele centrum van Alma, van Paramaribo, stadcentrum, is best wel risicovol.
0: Maar kon je Saban maar aanwegen? Wat bouwprojecten zijn er daar die ook voor gevaar zorgen? Of ja, dat het uitzicht ook niet goed is? Want namelijk, kon je maar
1: bouwprojecten zijn
0: ja.
1: Nationale Assemblee.
0: Oh.
1: En kon een parkeertoren heiga, joch, ham nee niet kon je heiga.
0: Ja.
1: Maar ik een parkeertoren heiga, ik ken het niet. En dus UNESCO eigenlijk waarschuwt kreeg, kiet hoor voorzichtig ze reageren maar pe. Maar Adamien John Paglava, Adamien John Garouan Tour daar kreeg, ja die denken daar niet aan. Die denken daar niet aan.
0: Zullen afgelopen week of vorige week zei al, ik doe niet meer heel pagel uit meer, hè?
1: Bahut heer,
0: bahut heer. Hoe ja heiga pagel?
1: Thora jada, Lloyd.
0: Ja.
1: Toen jane woord wat theater.
0: Theater, ja.
1: Theater.
0: Theater, dus mensen
1: moeilijk,
0: die...
1: Moeilijk woord dat, ja.
0: Ha, theater. Maar kan je dat een beetje vertalen? Theater. Voor de jongeren.
1: Een gambier woord bij eigenlijk.
0: Ja, theater.
1: Theater.
0: Mensen die...
1: Het uitspreken alleen al is best wel lastig.
0: Theater. Hey, je bent theater. Hallo, je theater.
1: Theater. Na theater. Theater.
0: Theater.
1: Probeer het na te zeggen, jongeren onder ons.
0: Ja.
1: Theater.
0: Theater. Wat is de betekenis? Ook er betekenis kon je heiga theater krijgen.
1: Tranga esi. Theater. Nou ja. Ik heb bolle jaila hamai nasu neiga chijwa. Hij stoot zich 100 keer aan dezelfde steen, maar nasi heiga. Theater.
0: Ja.
1: Hij is theater.
0: Hij blijft
1: hij
0: maar.
1: Hij is tranga esi.
0: Ai.
1: Dekle toch? Dat betekent dat. Ja. Maar mooi in een staande woord bij.
0: Ja, maar hoe kom je op het woord theater vandaag? Kon je bedoelen?
1: Toen kan ik maar moeilijk aan mij. Lloyd bouwt theater.
0: Maar hij had theater het niet, Bartie.
1: Hey leert het maar niet af.
0: Theater het niet, theater het niet.
1: Hamme betaal kan je zeggen verbouwing waar je ga.
0: De
1: verbouwing.
0: De verbouwing gaat goed, dus dat. Maar ja, dan ik wil verbouwing reed, dan moet je dingen bestellen, dan duurt het even. Maar ja, hier, het komt allemaal langzaam.
1: Maar het ziet er wel mooi uit, lang.
0: Ja toch? Ja, nee, ja, het wordt steeds beter. Kuskalle.
1: Kali go dulhin ne malave go ba.
0: Bahut delegi ga dulhin jayega. Misschien komt er helemaal geen dulhin.
1: Dus dan heb je een paleis.
0: Ja.
1: Maar toen enige dan met chat heden mee zeggen.
0: Akele baati. Akele baati.
1: Jon badka ghar mein rahega ma akele.
0: Akele.
1: Gharwa mein 7 go slap kamar
0: ba. Hum luka chori khela gharwa mein.
1: आए तू अपने फर्द वाल हो जाए घरवा में
0: है? या, या, या, या।
1: दोस्त देख ले तो एगो संकट है का चलो
0: एगो संकट एगो संकट ढेर जन के घर ना मिलेगा घर ना हैगा
1: सोच एगो संकट हैगा
0: एंड सोमगो वो मेंसन वोन अलेन इन अ ग्रोट हाउस ओक पुरानियन लोग हैगा जो एगो कोप वोनिंग में रहेगा एंड देन या आई थिंक फॉर यू गो मा नार अ आलून वोनिंग व्हाट देन ओक मेक इट फ्री फॉर द यंगरन है.
1: Ja. Is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor, Lloyd. Maar zo na, toch kijk, kan je hem ook advies delen? Ham advies delen in een geval.
0: Kon je aanleunen?
1: Help een paar mensen.
0: Moet ik mensen in huis nemen? Moet ik ze van buiten halen? Moet ik migranten innemen?
1: Gewoon zo mee.
0: Ja.
1: Zo mee, 5 keer dat klet, toch, Garwame, Lloyd?
0: Ja, maar dan voor wat hoort wat natuurlijk, hè?
1: Nee, zo mee, ja. Je moet het belangeloos doen, toch?
0: Hey, volgende week wordt Duitsland wereldkampioen, denk ik hoor. Want ze hebben nu een hele trange bondscoach nu. Jurgen Klopp.
1: Ik weet niet of de kogel door de kerk is.
0: Jawel. 100%? Ja, 100%.
1: Okay,
0: hij debuteert tegen Oranje. Dus ja, dat wordt een mooie wedstrijd, denk ik.
1: Ja, nee? Maar wij hebben Arne Slot straks. Nospang. Liverpool tegen Liverpool.
0: Maar hoe staat het nou eigenlijk met de bondscoach van Nederland? We hebben 18 miljoen mensen in Nederland, hè?
1: Alleen maar gespeculeerd. Kooi naar Janega, Kahoiga, Konjiga. Van Bommel trouwens lijkt naar België te gaan.
0: Ja.
1: Ibati Amlok Bolchuk Libati.
0: Mooi voor de Belgen.
1: We gaan het zien, Lloyd. Amlok Ibati Akir kooi naar Soen.
0: Nee. Amlok Bolik, toch? Als wist Dili, kijk het je geen leven, Guardiola. Guardiola.
1: Guardiola, kooi naar Magasun. Nee, Guardiola gaat waarschijnlijk naar of Engeland of Italië. Dus dat is ook nog niet duidelijk. Maar komende weken met heer duidelijk. Hoor. Ik verwacht in augustus.
0: Augustus, maar dan is het toch te laat. Je moet toch voorbereiden, want dan bij Eiga, die Nations League, wat dan ook. Maar in ieder geval, het soort voetbal kan je
1: kebat aan het tijd ook, Lloyd.
0: Ha, kan je kebat?
1: Tenminste, als je geïnteresseerd bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar purana bat me.
0: Ja, purana. Hamlok, nou kan niet deel zijn. Wie geïnteresseerd heeft, toen kon je mij bolen. Kan je purana.
1: Dus doe je soorten baten. 10 soorten baten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego bat he. आज वाली बात आज कौन सी भाई ले कहां पे ताजा खबर जैसे तू ले ले सुनामो के बतिया परमारी बहु वाली
0: या वो तो पुराना
1: है वो है एक्चुअल एकदम ओके बोलो जा एक्चुअलिटी न्यूज़ इस हाँ. के तब हैगा हम लोग फोरकास्ट कर सकेला भाई कि तू कॉम्स में क्या होएगा
0: या तो
1: हां तो एआई कौन सी करेगा बेडल रोबोट वा का करेगा
0: या
1: ऑटो में हम लोग बैठा तो वो अपने चलेगा हां दस हम लोग उड़ा बे भी तो वो उड़ेगा इधर से उधर ड्रोन घर दस. Dat is allemaal toekomst.
0: Maar Arend, als je zo'n chizon toe bolle baart, toch? Al die dingen, hè? Dat je in de auto gaat zitten, de auto rijdt voor jou.
1: Ura stappen naar Chaliga?
0: Te kan Chaliga.
1: Suru me rasta met Chaliga, maar daarna Uriga. Uriga,
0: acha, Uriga.
1: Dus je gaat in een drone zitten en die drone brengt je van hier naar Albert Heijn.
0: Ja, dus...
1: Hoe vind je die? En dan kom je terug in de drone.
0: Ja, maar worden wij dan, ik wil insaan, lezen nou, zeg je, worden we dan niet lui?
1: We gaan andere nieuwe dingen
0: doen. Kon je nou wat iets creëren?
1: Arre, nou, creativiteit toch? We gaan andere leuke dingen doen.
0: Hoeveel creatieve mensen
1: hebben we? We gaan schilderen, we gaan liedjes zingen, we gaan piano spelen, we gaan...
0: Sing along.
1: Pahile, hum loke mai baap aji aja, Lloyd.
0: Ja.
1: Ha. Sap lail al awatra rural gebied, dus landbouw.
0: Kon gebied ze?
1: Rural.
0: Hoe kan je?
1: Arre jaar, landbouwer sap raha jaar, landbouw gebied.
0: Had een bolle ketier.
1: Sap koi ketier raha. Ta hum log soit rahi, ii jag chijwa don ho jayega, hum log kheti na kar paabe, masin ofer le lega, ta hum log ke kon kaam rahega, ta hum log kaam na kar paabe. Dat gaat door, hè.
0: Ja.
1: Machinia abhi overlewega hamlo. Datzelfde ding wat zij hebben meegemaakt, is een voortdurend proces.
0: Ha.
1: Dus Masinia ai, maar dan gaan wij weer andere dingen doen. Wij gaan slimmere dingen doen. Hamluk chalgeli kantoro mee kamkeren. Hamluk chalgeli datra hoigeli. Hamluk ingenieur hoigeli. Hamluk... Samje? Dus dat gaat er gebeuren. Dat is evolutie, Lloyd.
0: Ja.
1: Hamluk evolueer hoile. Hamluk aage barila. Hamluk... Dus abbe AI, ja AI, ja ik ga de hele taak hamluk overleggen. Stel je voor, mijn vrouw hoeft niet meer te koken. Stel je voor.
0: Boy.
1: Ik word je nou wakker robot, wel lijkt het niet. Ik word je niet robot, sorry.
0: Hey, toen robot, wat kan je programmeren? Kan je hamrek hassen, toen leer je koffie, of leer je tosti, of omeletje, of wat dan? Hey, bizarre het, hè?
1: Ha, ook een naam gebruik heb je toch? Ying Li.
0: Ying Li. Nee, ik wil Hindustani naam gebruiken.
1: Oh, Hindustani wel eens.
0: Ja, toch?
1: Asha Kumari.
0: Asha Kumari, nou ja, dat klinkt... Nee, Asha Kumari klinkt niet echt mooi. Maar nee, maar
1: ouderwets,
0: maar,
1: ouderwets, hè?
0: Nee, dat is niet ouderwets, toch?
1: Asha Kumari naam, Shakuntala. Shakuntala Devi. Ik let op. Toch kijk, kon naar mooi moeilijk.
0: Maar verhaal wat doorbetaald. Maar dat is wel interessant.
1: Jeng Li haal ik uit het buitenland, uit China. 13.000 met Mili hebben we, dus daar haal ik Jeng Li hier. Dat Jeng Li haar ouderd vervanger deed in de keuken. Hoe leuk is dat?
0: Is toch leuk? Dan kan je hem samen hebben.
1: Een piaj, kaartie, ook hem instrueren, toch?
0: Maar dan hebben jullie twee quality time.
1: Dus Jeng Li gaat alles leren van mijn vrouw. Mijn vrouw gaat er wijzen. Haar wijzen, het wijzen, dat ding wijzen. Ja. Van zo'n, mijn man eet zo. Mijn man wil 5 piaatjes erin hebben. Doe je marcha daar. Dit is de volgorde. Dus Jeng Li leert heel snel.
0: Hey, maar Jeng Li keert toe partij zich om te bedelen voor jou.
1: Ja, maar dat ga ik niet doen. Na, bikarit robot. Maar dan gaat Jeng Li mijn vrouw vervangen in de keuken. Tahamar gaat banaiga daal. Oké, volgorde heet tot hier.
0: Ja.
1: Ook een systeem waarmee ladel lehiga. Ladel. Ingeladen rehiga. Ingeladen rehiga. Informatie. Ik denk, Bata ke chokha banaiya aaj. Automatie ke chokha banaiya aaj. Iwal banaiya.

0: Dat is toekomst.
1: Ja.
0: Maar hamlok verleden mee betaak, zeg je lalooit.
1: Ja.
0: Of verleden gebat, ja, vaak hamlok bat jij laat heer.
1: Verleden gebaren we.
0: Heden, toekomst en verleden. Verleden ke torian, purana, purana
1: baat. Moeilijke.
0: Moeilijke bat jijke. En moeilijke om dat te delen. Dus Kalinja, best wel leuk, waren mijn nichten op bezoek bij mij. En mijn oudste, mijn, nou ja, nee, niet mijn oudste mami. Mijn mami was op bezoek, toen Janega.
1: Anjaniha, Hamar Aji.
0: Toraji. Hamar mami, Ayla op bezoek. Maar mijn mami, die is 96 jaar oud.
1: Ja.
0: 96, still going strong. Echt, helemaal fysiek in orde, mentaal in orde. Ja. Gewoon, gewoon top, helemaal top. Dus mijn mami is heel gezellig. De Purana Purana Ba, waar we aan het doen. Karatri hem ook opnemen. Waar we aan het doen. Purana Ba, Purana Ba, waar we aan het doen. Kon, kijk, ze in de stad hier, wat jij
1: laat. Amner, ik kan je het door woorden doen, laat ik het er niet verkeerd aanwezig. Maar maakt niet uit.
0: Hey, ik struikel over mijn eigen woorden bijna. Maar dus, daar komen de twee dingen aan bod. Dan moet je zo naar ietsje doen met wat ik zeg. Want ik was dat bijna vergeten.
1: Doet hoor, wat is het gebaren met jullie?
0: Nou, dus door Kamua, door Pancho Gokama, regel ik de leuk.
1: Maar als ik je goed beluister, staat jij in een gezelschap van alleen maar vrouwen. Jij
0: met mijn nichten.
1: Maar jij voelt je voorzitter van Vrouw Hitkari Partij echt met volle overtuiging
0: zeker,
1: uit.
0: Zeker. Nee, ik ga er vol in. Helemaal. Met vol overtuiging. Ja.
1: Maar, Bol.
0: Maar Sunna, twee tories die ik wil delen met onze luisteraars.
1: Ja.
0: Ego haiga, ego purana.
1: Toen kus je naar Bachaipayapanin Pitmina?
0: Nee, maar ik vind het leuk om te delen, omdat Hamoe behoorlijk jullie bijna. Maar dan praat je met dit soort mensen die al veel langer natuurlijk meelopen.
1: Purana Tori.
0: En die hebben natuurlijk oude Tories. Dus tegenwoordig, als je rijst wil kopen, dan ga je naar de supermarkt of je gaat naar een toko of weet ik veel wat en je koopt rijst. John merk Tumang, John kwaliteit Tumang. Suriname, met ik Samaira Haloid. Schaarste raha, chaurke. In Nederland bij ik samaira ha, je chaur bijna na bikadra, omdat de bakra's geen rijst aten.
1: Oh ja?
0: Dus je kon niet overal rijst kopen, er waren geen toko's. De supermarkten hadden ook geen rijst, dus je had gewoon een probleem.
1: Arre?
0: Hoe ik samaira ha, ik ga Nederland.
1: Schaarste jara ha?
0: Nee, het was er niet, dat product was er niet, dat product kenden ze niet. Omdat bakra's geen rijst gingen eten. Dus dan was er heel weinig aanbod, toch?
1: Ja.
0: Dus Suriname mee was er schaarste.
1: Ja.
0: Maar dan ging je dus drie hoog achter. Kon het chinoa legge, kon hoe, hè? Jengli ke baap legge, ging je dan? Omuli legge, omuli.
1: Omuli,
0: omuli legge, ging je dan?
1: Ja.
0: En dan ging je aan omuli vragen van, luister, mag ik een beetje rijst? En dan ging je een beetje rijst kopen bij Omli.
1: Omli.
0: Maar rijst wat ik kwaliteit wel behoort slechter had als een naam. Toetel.
1: Gebroken rijst.
0: Ooi me padi hier dat ding toch?
1: Ja.
0: Gebroken
1: rijst. Gebroken
0: rijst, maar abbe na mooie. Okay. Die dingen, ja, die vlies eromheen, dat vlies.
1: Ja.
0: Kan hem, ja, die had je ook nog. Maar oké, ik wil soep toch in nodig raal ooit.
1: Ja.
0: Weet je wat een soep is?
1: Een soep.
0: Ik wil soep toch in nodig raad. De soep kwam mee.
1: Hoe kon je geen soep kon zeggen?
0: Juist, zie je, jij kent het niet eens. Nee. Zie je? Dus dan had je een soep. En in die soep ging je rijst zetten een beetje. En dan ging je zo oepernietje doen, je soep. Te scheiden hoe het raad. Rijstwa van je vlies. Hoe noem je zo'n vlies, ja? John rijstwa je eroverheen rijden.
1: Hamse na poets, ham na jaren in Hindustani.
0: Toen kutje na jaren, echt waar. Toen mijn heel fijn in elkaar loopt. Ik heb gewoon niks aan jou.
1: Ik kom boende het bieker bij.
0: Dus je gaat het scheiden toch? Je rijst, de toro is er heen. Rijst wat je eromheen kutje erheen gaat.
1: Ja.
0: Ik wil vliesje.
1: Ha.
0: Dat vliesje moet je toch scheiden?
1: Ha.
0: Nou ja, in een soep ging je dat dan zetten. En dan ging je zo tjoep. Nee, niet chane, ja.
1: Oh, tja.
0: Een soep is een soort, kan je ze hem omschrijven? Ik leed soep.
1: Hindustani me, ben ik zijn naam niet meer bolletje wat, hoor.
0: Wacht,
1: is
0: soep.
1: Wacht, we vragen hulp aan de mensen. Want
0: een
1: baskita-achtig
0: ding.
1: Oh, uchijua. Oh ja, maar dan ging
0: wacht, ik krijg hulp hier. Wacht, die luid.
1: Ja, een baskita-janila, Ik ken het wel.
0: Een dienblad van riet.
1: Ja, precies.
0: Ik ga mij aan Pemilal informatie. Dienblad van riet.
1: Ik hoor Hindustani geen naam, hoor. Soep kan het
0: ook een naam, soep.
1: Soep, Hindustani?
0: Aan één kant is hij hoog, aan de

0: andere kant loopt hij af. Toch kan je hem een foto
1: Rafi bole, het is een kaf om het rijst heen. Of zo,
0: het kaf van het koren te scheiden, zo
1: ja,
0: is het.
1: Zoiets, ja.
0: Maar die soep heb je nodig dus om dat te doen.
1: Ja.
0: Snap je?
1: Ha.
0: Wacht hier maar een koffie eigen, luid.
1: Een koffie eigen. Oh, je gaat
0: soep,
1: weer...
0: Soep wakken die even.
1: Nou ja.
0: Soep even onthouden. Dus
1: ja, soep.
0: Na pie wel die soep.
1: Na. De mensen begrijpen dat nu wel. Ham Janila kon je bedoel krijgen. Je had zo'n ding van riet. Ja. Abham Janitje. Onze kabel, hoe kan het thuis? Dus dan zet je het rijst erin.
0: Het kaf van het koren scheiden, letterlijk.
1: Dan weet je inderdaad. Ha.
0: Dus daarmee, maar dan moest je ermee kunnen omgaan. Want je moest het op een bepaalde manier ook bedienen.
1: Ja, klopt.
0: Na is een oepernietje zomaar. Nee, een beetje zo schuin naar achteren. En dan ging dat ding draaien. En dan kreeg je een proces. Waardoor je een scheiding kreeg van rijst. En
1: ja.
0: Dus die soep was ik helemaal vergeten.
1: Hij moet ook lekker iets. Abtoebolet, hij moet ook inderdaad. Ja.
0: Hambulgeleri, ik dan dat we inderdaad soep hadden vroeger.
1: Ja.
0: Hamnaini, koi ghar mein hoye be soep. Dus de jongeren onder ons die denken van soep.
1: Nah, ik denk het niet.
0: Waar hebben deze mannen het over? Vraag het aan je aji, vraag het aan je moeder, vader.
1: We maken een foto en dan zetten we op onze Facebookpagina van Ujala wat
0: is een soep is.
1: Dit is een soep. Anand, je had het over...
0: Soep.
1: Ik wat doe je?
0: Maar ik zie ook omlaag wat jullie. Die ga ik je ook straks vertellen. Toe agebol.
1: Nou ja,
0: koffie.
1: Luid, wacht even. Koffie. Narima, ook een hele goede middag.
0: Luid, je moet niet er doorheen praten. Pietje, koffie, wacht even. Nu mag je praten, lekker.
1: Ik ga luid op. Ik ga een patent aanvraag, Kirkitschanen.
0: Zeker.
1: Hey, dat ding heet.
0: Toen ik je oplille. Luid. Je geluid wat die nu op haar draaien kan
1: Zijn naam is bijvoorbeeld Supela. Klopt dat?
0: Dat weet ik niet. Ik ken hem als soep. Ik ken hem als soep.
1: Nou ja. Malita, wil droom ze lekker met de robot Lloyd en Anand. Maar Malita, ook een hele goede middag.
0: Nee, Malita begrijpt ons probleem niet.
1: Kan je ze net begrijpen?
0: Zo'n. Keuken, kukurujon heiga, ouratke territorium. De keab gusaitja. Nu gaan die vrouwen echt boos worden.
1: Ja. Let
0: maar keuken John Heige ouderke territorium.
1: Let op, jij bent de voorzitter van de vrouw in de Kari-partij.
0: Mijn Aja, heb ik niet gekend.
1: Ha.
0: Maar ik ken de verhalen natuurlijk. Ukabhi ek goor naar een kisra kukuru mee.
1: Acha, door Aja?
0: Hamar Aja.
1: Arre, kan je ze dat meer haren?
0: Kukuru raha ouderke territorium, Lloyd.
1: Maar
0: daar ging je niet in zomaar.
1: Dus in nou...
0: Maar ham apen aja ke baati betwa dus.
1: Dus je wat die bolle ki tu apen aja ke pehle. Jij bent echt
0: ham
1: precies
0: kukuru aja. Ham kukuru wa mein na jai. Kukuru wa ke bahire.
1: Ja.
0: Ewo Lachman Rekha lik. Ja, waan pe.
1: Toke na mag je bitter jai ke.
0: Ham bitter na jai. Ham we agwe jai ke kop op. Abel kopje op je rug deila klaar, hem na jaila.
1: Nee. Toen ik ga kopje zo van awe lewe.
0: Zelfs, hem op haal dienst, op bezorg dienst. Dus ik heb het wel goed geregeld. Maar mijn aja ke lili, hè.
1: Toen heb een aja ke precies...
0: Koi bezwaar, hè? Koi ke? Koi ke probleem, hè?
1: Nita,
0: maar aja ke lili, koi ke probleem, hè?
1: Nita bole, het heet rijst, heet dhaan. Dhaan heet het, rijst. Nou, oké. Okay.
0: Daan is nog als hij niet gepeld is.
1: Ja, nou, ja, oké. Okay.
0: Dan is dat Daan, logisch toch?
1: Ja, maar toen bollet hij ook er kafokken bij.
0: Om het te scheiden, dan heb je... Wij hebben het over die soep.
1: Soepala,
0: dus ik vraag me af, hoeveel mensen hebben een soep thuis?
1: Nou, man, sap kukken heiga.
0: Geldonderzoek. Nee. Geldonderzoek.
1: Toen je pas soep heiga, soepela heiga, waarmee je dus het kaf van het... kan je het kaf
0: koren.
1: Van het koren, ja...
0: Maar bij het rijst gaat scheiden, rijstkorrel gaat scheiden van hè, dat vliesje eromheen.
1: Ja.
0: Luid, maar soep hè, is echt zo'n oud ding.
1: Ja.
0: En eigenlijk hamlok het geen museum meer. Kijk, ik kon museum meer. Tor garwam in ruimte.
1: Hamlok
0: ik museum kon
1: nee, nee, nee, wij moeten voor onze Hindustanen een museum laten ja,
0: nee, jij hebt nu een groot huis, we kunnen dat gewoon doen hè, in een van die kamers.
1: Ham pagal batika. Ham op het gehaar met museum en ham kahar hebben.
0: Jij hebt genoeg slaapkamers.
1: Hé, maar zo, mensen.
0: Kun jij echt niet een paar studenten of asielzoekers opvangen?
1: Nou, voorlopig.
0: Jij hebt het zo goed in het leven. Doe dan iets.
1: Ja.
0: Koest de carrière.
1: Ja, Suna Kabale, Narima is boos op mij, want ik maakte een opmerking van Suna toe. Als je oud bent, he, maak het vrij voor de. Hoe zeg je dat?
0: Doe zomaar aan het mikken privéleven.
1: Narima is boos omdat ik een opmerking maak van. Je toepoort. Je aan een leunwoning mee. En geef de starters mogelijkheid om je huis te kopen. Of wat dan ook. Sorry, Narima. Maar het was niet zo de bedoeling. Maar het was
0: nee, maar terecht dat ze boos is. Mijn vrouw is ook boos.
1: Oh!
0: Toen is haar rommelbaat meteen. Jee, oh man, die hè.
1: Hey, over Kuta gesproken, hè? Over Kuta Suna.
0: Hier Kuta.
1: Hamasun. Jij was nog niet klaar om je verhaal af te ronden. Ki Agami mee. Dus de fase waarin we nu gaan. Hè? Ki Hamloke bijna Kushna rekenen. Dus dat we nu veel meer zelf kunnen leuke dingen gaan doen. Kunnen gaan schilderen. We kunnen op reis gaan. Leuke dingen doen met je partner of wat dan ook. Met je familie. Maar, Kabale, het heeft ook een ander ding. Hè? Dit soort dingen. Toe lees je, hoe is dat? Of kiet het toe op een kutakke aandacht naar die. Want heer je een hega zo'n telefoon leken bij te leggen. Of kiet het telefoon naar leken om je hond uit te laten, in plaats van de hond de aandacht te geven. Dus op mobiel wat mee, ik behoud geen zeggen. Toen je TikTok taken hebt. Ook goed, wat kijk ik op boen aandacht naar de weg.
0: Eet er wat jara?
1: Ha, eet wat jara.
0: Het na interessant.
1: Ja.
0: Dus, over Kuta gesproken,
1: Lord. Ja, ja.
0: Ham dan niet kon dis mee. Volgens mij in Italië, hoor.
1: Ja.
0: Kan je kijken wat kan je badba?
1: Ja.
0: Dus een moeder was de vaat aan het doen.
1: Ja.
0: Ik buitengebied met Samaraha.
1: Ja.
0: Volgens mij waren ze op vakantie of zo.
1: Ja.
0: Or Adamia Kuchkaratra, or Betawa, Bahirek Helatraha. Toen is er een wolf gekomen.
1: Ha.
0: De wolf was mangen op Larkwake Kai.
1: Ja.
0: In elk geval aanval.
1: Het klinkt als een sprookje.
0: Ik ook Kutara Hasamanke. Hele lieve Kuta, een bange Kuta. Jon Dalatra Bissal, altijd. Ik word daar ook Kuta. Dus niet geen agressief.
1: Ik word Sudha Kutara.
0: Ik word Sudha Kuta, inderdaad. De Kuta Wagel, die is tussen die wolf en dat kind gaan staan.
1: Ja.
0: En toen heeft die wolf die hond aangevallen.
1: Ha.
0: En in zijn nek gebeten. Or ook pakker ke nek kwam mee. Ik dan sleep kerke legal bos kwam mee. Maar larkwa ke na dus kaartjes, na kais. Dus die hond heeft zichzelf opgeofferd om die jongen te beschermen.
1: Wat, is dat jongen een verhaal? Ik wil nieuws zeggen.
0: Na, kalinjake baat in Italië mee.
1: Ik wil purana bericht zeggen, maar oké.
0: Na, purana bericht. Nou bericht. Maar zo'n Lloyd, ik ben bijna door mijn tijd heen. Dat is het probleem.
1: Oh ja,
0: maar zo'n ik had gebaat over bol. Scootoet Nederland ketaken of je strafpunten gaat krijgen.
1: Ja. Moet maar, die dan ik toch een strafpunten milik na.
0: Hamme nul, want ik ben keurig.
1: Hamme tot daarna dan niet strafpunten milik hebben in koffie jij. Middag zo.
0: Maar verkeer met je agressief chalabe. Terecht. In Duitsland hebben ze dat systeem al. Duitsland met je 8 strafpunten toch in milik. Illassirebewijs, klaar, badjabantor. Of je moet dingen gaan doen, hoe noem je dat, cursussen volgen.
1: Ja.
0: Dan kun je dat afbouwen weer, hè? Aantal strafpunten. Dus dat is goed. In Nederland willen ze dat ook gaan doen met 6 punten.
1: Ja.
0: Maar ze weten nog niet welke consequenties. Ik zeg gewoon Duitsland, systeem walele, klaar, overlele.
1: Ja.
0: Dus dat is een super makkelijk. Ik doe er badjo nam snel, ze mangela bole.
1: Ja.
0: Ik doe chor ghusal sandam me.
1: Ik word chor ghusal sandam.
0: Ik word admi, aurat sutallah sandam me. Sandam ke baat iba bhaiya. Na dur ke baat. Bicharan sutallah apan ghar me. Ik word chor bittaral. Ratya ke. Chorwa saman ke jagais. Soto, kitna chalak chor hai.
1: Wat is chorwa?
0: Chorwa aal aur saman ke jagais hai ga. Aur bolis, maneer mevrouw. Hamar telefoon oplader. Hamar telefoon don hoi ge batterij. Kaha oplader waba.
1: Nee. Echt waar, serieus?
0: Echt waar. Dus al die zetten met Skotu gebelker is, maar toevallig. Ik was Skotu en ik was koninklijke Marasjoe zeker. Doe je een tanker het raam weep. Dat was op al die galtjoor wat pakker ke legal. Telefoon oplader voor je trappen. Ja, maar
1: hoe dan? Dus hoe gel kon ik in het huis ghus ke maar dat chori keren in plaats van om te chori keren iets samale jij gaat hij vragen van hier, heb je een oplader voor mij?
0: Het is toch wat?
1: Het is toch wat? Dus pagel dheer hega dunia mein na?
0: Ja. Lloyd, hamme dheer tori hega, maar hamme stop karek pad jayega.
1: Ja, je hebt nog een minuut.
0: Dus ik ben... Ja, één minuut. Brassafest.
1: Ja.
0: Atubata die loy. Hanjaila. Want ik moet de volgende dingen in. Toe Atubata die ik ga afscheid nemen van jou.
1: Ja.
0: Wat toe mooiste Lambachaura Bata die
1: is. Ik zou zo ook willen zeggen van toen robot was naast de kille. Want hem de kille toch een braak kaam heet. Door Serpe behoed kaam heet aan de kille.
0: Behoed jada. Hem jale koekroekro safa kare.
1: Maar toch wel, let's maar ik ga het om hebben. Dus toen hij is een keer koekroeme.
0: Het gaat moeilijk heen, maar hoe jij.
1: Ja, oké, dankjewel voor je bijdrage.
0: Mera paar hoe jij, maar mera. Mooi zijn je groetjes bij.
1: Oké, dank je. Doei. You are Ujala Radio. Je hebt zin wel over Ujala Radio. Ke zerie ham op ik nama op kusunan kujare he. En dit is de zanger Mukha Singh. Ook aanwezig op Brassafest. 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Shehar me. Mukha Singh van Express. Want Express is er ook. Exclusive is er ook. De band is er. Sujal is er. Shivam Rajaram is er. Saragama Crew Records. Crew Rehegaan Wapper dus. En natuurlijk Hebo Sensation. En nog veel meer. Check of voor alle informatie op brassafest.nl. Er zijn zoveel artiesten. Zoveel muziekformaties. Sapke live to paas mnibi guzar jega. Laten we genieten van Mukha Singh. Mukha Singh is er ook. 29 en 30 augustus op Brassafest. En tickets koop je nu je super, super, super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Via brassafest.nl. Alleen via brassafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Mukha Singh ke waas mein jaane chaman en raat ke hum safar aap sun gujar hai met Express. Zij zijn er ook, hè? Dat is een geweldige nummer. Als jouw partner door Bivi, door Patni, door Pati, door Gavin, je vriend, je vriendin, je buurvrouw of buurman waarmee je een keertje wil dansen. Nou ja, dit is dan je mogelijkheid om te dansen op dit nummer. Janitjeman,

Voor hem jatte jatte weg. Je betalen jatte. Nu luistert, op dit moment luistert Arwin in Fuerteventura. Fuerteventura. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Maar dat is in een van die eilanden toch van Spanje. Fuerteventura. We hebben hier zo'n hega Arwin naar Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ook een hele fijne vakantie Arwin. Mooie vakantie. Meneer, mooie vakantie. Kaije.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: तैयार हो जा, तैयार हो जा, तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे हैं उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में। फूड, म्यूजिक, डांस, शॉप, मार्केट, कल्चर, फैमिली एंटरटेनमेंट, टेस्ट, बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स। तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले। ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 en zondag 30 augustus. GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl. Be there, feel the fire.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. Minister Hans Veilbrief heeft de vergoedingsregeling formeel ondertekend, waardoor die per 1 september kan ingaan. Roemenië heeft voor het eerst een drone neergehaald die het luchtruim was binnengevlogen. President Dan schrijft op X dat een F-16-piloot het onbemande toestel vanochtend uit de lucht heeft geschoten. Het gebied waarboven de drone vloog was onbewoond, waardoor de piloot zonder risico kon schieten. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaane toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaane toh. Dhindhora baja dijiye. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hamse baat kar sakte hain. Aur ham aap se baat karenge. 020-363-0808. Ujala Radio ke WhatsApp nummer hai. Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brasafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brasafest.nl. Doe jel die keur. Brasafest.nl per toegeriedle. De super early bird tickets.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is erg druk. Meer dan 200 kilometer aan file staat er op de A4 Rotterdam richting de Belgische grens. Is de weg dicht bij Bergen-op-Zoom Noord door een ongeluk. 2 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. En dat gaat niet zonder file, want er rijden al meer mensen om vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en de Drechttunnel staat het stil over 9 kilometer door een ongeluk met 3 vrachtwagens in de Drechttunnel. Er zijn maar 2 rijstroken open, tot een uur of 2. Het verkeer kan omrijden via de Heijnoordtunnel en Knopend Sabina dus. De A15, A29, A59 en de A17. Op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom staat tussen Barendrecht en Afrit-Tumelsdorp 4 kilometer file. Bij Nijmegen is het druk richting Maasbracht op de A73. Ook door de Vierdaagse tussen Beuningen en Kuik 13 kilometer file. Een half uur vertraging. Bijna een half uur op de A325 Arnhem richting de Duitse grens. Tussen Knoopendresse en Nijmegen 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: जल्दी हो मिलन, सुनते हो सजन, छननन छननन छननन छन छन।
1: You are
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht komt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
2: Op de A2 Utrecht Den Bosch staat nu 15 kilometer file tussen afrit Everdingen en Zaltbommel. Het staat goed stil. Een uur vertraging komt natuurlijk omdat de A27 dicht is. En er is veel verkeer onderweg op weg naar vakantie. Of bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. Op de A4 Rotterdam richting Antwerpen is de weg nog steeds dicht bij Bergen-op-Zoom Noord. 3 kilometer file. Omrijden gaat via Roosendaal, via de A59, A17, A58. En dat is al een omrijroute vanwege de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Drechttunnel een ongeluk met 3 vrachtwagens. 1 tunnelbuis is maar vrij. 11 kilometer file vanaf Rotterdam Feyenoord. Ook een uur vertraging. 2 rijstroken zijn dicht. Oprijden gaat dus via de Heinenoordtunnel. A28 Amersfoort richting Zwolle. Een half uur vertraging tussen afrit Ermelo en afrit Elspeet. 7 kilometer file. En de A325 naar Arnhem richting Duitsland grens. Tussen knooppunt Ressen en Nijmegen 3 kilometer file en 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. Uitkeringsinstantie UWV begint dit najaar met het uitkeren van vergoedingen aan mensen bij wie fouten zijn gemaakt bij het vaststellen van hun arbeidsongeschiktheidsuitkering, de WIA. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Raga and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, show.
2: Remix.
1: 10,000 party beats. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar. Miss Unch, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wax, Sadvika. Sensation met Viresh. Saragama Records Crew met

0: en dansgroepen. Nudge Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachanya Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag 8 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist tegen Arie M. voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijke woning in Gouda op 26 augustus vorig jaar. M. zou hem met zijn zakmes hebben gestoken in zijn hals, hoofd en lichaam. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
0: Brazafest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brazafest.nl. अगर आपके घर पे जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां हैं उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो

0: you are.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files staan nu ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Bijna een uur vertraging tussen Culemborgen en Zaltbommel. 13 kilometer file door drukte en door de afgesloten A27 is dat. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. 2 kilometer stilstaand verkeer. De weg is helemaal dicht tot een uur of 5 vanmiddag door een ongeluk. Omrijden via Roosendaal, via de A59, A17 en de A58. Op de A16 Rotterdam Breda bij de Drechttunnel staat het stil. Over 10 kilometer vanaf Rotterdam, Feyenoord. Er zijn twee rijstroken dicht, nog een half uur ongeveer. Omrijden via de Heinenoordtunnel gaat niet zonder file. Op de A29 Rotterdam Bergen-op-Zoom bijvoorbeeld 20 minuten vertraging tussen Barendrecht en afrit Numansdorp. En op de A325 Arnhem-Duitse grens. Het is druk richting Nijmegen tussen knooppunt Ressen en Nijmegen. Een half uur vertraging in 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bij de ANWB Alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
2: Jalar, Brasa, Mila Fest, Indoor Summer Edition, Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

0: अग्नि संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB-alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. Zijn advocaat heeft dat bevestigd na een bericht van RTL Boulevard. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. Stichting Gezondheid op 1 had een kort geding aangespannen, omdat de staat tijdens het maken van klimaatafspraken met het bedrijf te weinig onderzoek zou doen naar de gezondheidseffecten voor omwonenden. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio,

twee dagen duizenden smiles. Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzafest.nl. Doe je toch?

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De meeste files op dit moment ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen door de Vierdaagse. Er staat nu 300 kilometer file in totaal. De langste file op de A2 richting Den Bosch tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. 25 kilometer met 50 minuten oponthoud. Op de A4 richting Antwerpen is de politie bezig met onderzoek. Daarom is de weg dicht tussen Steenberg en Berg op Zoom Noord. Je kunt omrijden via Roosendaal over de A59, de A17 en de A58. De weg blijft naar waarschijnlijkheid nog dicht tot 5 uur vanmiddag. De A16 richting Rotterdam, werkzaamheden aan de Moerdijkbrug zorgen voor 25 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. Tot slot de A17 Roosendaal richting Dordrecht, want ook daar sta je in de file door de werkzaamheden op de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder betekent dat 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welcome to Ujala Radio, aapka manoranjan radio station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij de ANWB Alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Willem Holleder zit niet meer gevangen in de extra beveiligde inrichting in Vught. Hij is vanochtend overgeplaatst naar een iets minder zwaar beveiligde gevangenis in Krimpen aan den IJssel. De staat schendt niet zijn verplichtingen tegenover de omwonenden van Tata Steel. Dat heeft de rechtbank in Den Haag vandaag besloten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Salgre hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Droom je van een onvergetelijk feest of een prachtige bruiloft? Ontdek Experience Wedding & Events in Almere, het eerste Indian Wedding & Event Center van Nederland. Onze locatie is perfect voor Hindoestaanse en Islamitische ceremonies en feesten. Denk aan Patwaan Viva, Nika, Henneavonden, Moeren, receptie, verjaardagen en andere bijzondere momenten. Onze stijlvolle zaal is geschikt voor 100 tot 450 gasten en wij werken met een full service concept. Dat betekent dat wij de complete organisatie voor je regelen. Van frisdranken en catering tot hapjes, decoratie en entertainment. Alles wordt tot in de puntjes verzorgd, zodat jij alleen maar hoeft te genieten van jouw speciale dag. En er is goed nieuws. Boek je voor juli 2026 een Patwaan & Viva of receptie, dan krijg je voor beide dagen een optreden van onze huisband of DJ helemaal gratis. Bel tijdens kantoortijden naar 06-1442-1533 of stuur ons een bericht via WhatsApp. Experience, Wedding & Events, jouw droom, onze passie. Let's create something magical. Ujala's Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Get ready, get ready, get ready. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaans event van het jaar. Brasa Fest, twee dagen non-stop. Entertainment, music, food, market en entertainment voor het hele gezin. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Ha? Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, jewelry, gifts, culture en market. De allerbeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Fest. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Koop je super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Check op brasafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. Bij de ANWB alarmcentrale zijn door de bosbranden in Frankrijk en Spanje tientallen meldingen binnengekomen van Nederlandse vakantiegangers. Het gaat onder andere om geëvacueerde mensen die vragen hebben over de extra kosten die ze maken en over hun achtergelaten spullen. Volgens een woordvoerder zijn er nog geen meldingen van schade of letsel. En dan het weer. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het is druk op de weg door recreatieverkeer en werkzaamheden. Er staat nu 290 kilometer file op de Nederlandse wegen. Er gebeuren ook ongelukken en dat merkt het verkeer op de A15 richting Gorkum. Tussen Meteren en afrit Leerdam doe je er 35 minuten langer over. Wel is de weg daar weer vrij. De A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug en daarom loop je vertraging op tussen Breda en Dordrecht. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 30 minuten oponthoud. En door die werkzaamheden is het ook erg druk op de A17 richting Dordrecht, tussen Moerdijkhavens en knooppunt Klaverpolder, 4 kilometer, 25 minuten vertraging. Op de A16 richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Inmiddels is de weg weer vrij, maar je vertraging is 30 minuten. Tot slot, de N57 richting Middelburg. Er is veel recreatieverkeer onderweg. En daarom sta je 35 minuten in de file tussen de aansluiting met de A15 en Stellendam. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, kia hoa Theravada. Een tijdloze klassieker, ja, die je elke keer weer even stil laat staan. Ja, en ook prachtig mooi gecombineerd met deze Ghana Rishtinati uit de film De Dena Dun uit het jaar 2009 alweer. Ja, afkomstig van de formatie Stars, die deze Ghana weer prachtig mooi hebben gecoverd uit deze film. Ja, het is precies zo'n Ghana, zo'n nummer dat je iedere keer weer herinnert hoe mooi en ingewikkeld, maar soms ook verrassend simpel menselijke relaties kunnen zijn. Ja, daarom zeg ik, de melodie van deze Ghana is zacht, maar de boodschap, die is enorm, die is groot. En daarom weet ik zeker dat de betekenis van dit liedje bij heel veel mensen binnenkomt. Ja, you and I, hier bij Ujala Radio. Ja, sommige banden kies je niet, je voelt ze. En zo voel je de heerlijkste Ghana hier bij jouw favoriete radio, Ujala. Ja, ik zou zeggen, blijf erbij. Laat ons niet los, want we gaan gewoon lekker door met de heerlijkste Ghana, de beste muziek voor vandaag. Ja, jij luistert en wij zorgen voor de heerlijke vibes en de beste Ghana hier zo bij Ujala. Ja, het is you and I en Hamdono.

Ja, liefde is geen bestemming. Maar ze zeggen, het is het besluit om elke dag opnieuw samen te vertrekken. Kya ye rasta hai ishq ho jata. Ja, or Ghana kanam hai ham donako. En Ghana, dat je meteen herinnert aan wat liefde eigenlijk is. Het is niet perfect, maar het is ook niet ingewikkeld. Ja, de beste hits en de heerlijkste Ghana hier on Dunya Kamajur, Hindustani Hit Radio Arwob, hier aan Meet Jairam Kizat. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, neem je radio lekker met je mee. Blijf gezellig bij ons, want de volgende Ghana staat alweer klaar. Ja, is uit de film Ruslan. Het is de stem van Vishal Datlani. Organica naam heet Dil Pisal Gaya.

Ja, Dealtop is zelga, ja. En ze zeggen ook wel eens, het hart struikelt nooit zonder reden. Het struikelt omdat het ergens gezien wilt worden. Ja, een heerlijke Ghana. Het gaat over het hart dat onverwacht wegglijdt. En niet omdat het wilt, maar omdat gevoelens nu eenmaal hun eigen weg kiezen. Ja, kwam dus uit de film Ruslan. Ja, en in de film zie je onder andere Sunil Shetty, maar ook Ayush Sharma in de hoofdrol. Ja, ik zie ik. Mooi, mooi Ghana. Goed, Zurit Ghana. Bij Misal Giet. Arisbar, de stem van Jobin Nautial, samen met Aziz Kaur on the vocals.

क्या कहूँ क्या हाल मेरा, हो गया दिल यार तेरा। यह गाने का नाम है बीमार दिल। Het laat je een beetje lachen, het laat je een beetje meeswingen misschien. En stiekem laat je ook misschien denken aan die ene persoon die je hart soms een beetje, ja, hoe kan ik het zeggen? Ja, jou een beetje ziek maakt. Vandaar die naam, Bimar Dil. Maar ja, dan op een leuke manier, hè? Ja, komt dus uit de film Pagal Panty, is uit het jaar 2019. En ja, het zou dus eigenlijk een derde deel van de filmreeks Welkom worden. Ja, dan zou het volgens mij Welkom 3 worden. Maar ja, uiteindelijk kwam er gewoon een volledig nieuw verhaal en werd de naam veranderd naar Pagal Panty in plaats van Welkom deel 3. Ja, de beste hits en de heerlijkste gana's speciaal voor jou geselecteerd aan Dunya Kamajur Hindustani Hit Radio. Waar je ook bent, wat je ook gaat doen vandaag, neem Ujala Radio met je mee en zet je radio lekker luid daar waar het kan.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag schijnt de zon op steeds meer plaatsen. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek. You are.
1: Mijn naam is Rijn Baardmans van de ANWB. Het is druk op de A2 Utrecht richting het zuiden tussen Culemborg en Zaltbommel. 12 kilometer met 25 minuten vertraging. Een ongeluk zorgt voor veel...
0: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.

Ujala Radio Headlines. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Groeien met je business of next level gaan? Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden. Yes, Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party piers, 2 days and 2 areas. Grand Hall full on entertainment, food plaza and lounge.
1: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brasa Fest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Vardin en Vinay. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Jazzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brasa Fest, get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Ujala Radio, Hamar Ujala Radio, Ujala.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. De schietpartij in Nijmegen, waarbij eerder deze week een 18-jarige jongen werd doodgeschoten, was geen willekeurig geweld. Dat zegt de burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls. Er is volgens hem het nodige aan vooraf gegaan. Er is geen Nijmegenaar zomaar gaan schieten. Verdere details wilde hij niet geven. IJsstadion Tialf in Heerenveen is kort geleden getroffen door een cyberaanval. Dat bevestigt een woordvoerder na een bericht van RTL Nieuws. De impact van de aanval zou nihil zijn. De cybercriminelen eisen losgeld in ruil om de computers weer toegankelijk te maken en de gestolen data niet op het dark web te publiceren. Twee grote natuurbranden, 50 en 65 kilometer ten westen van Madrid, voegen zich samen tot één grote bosbrand. Deze brand is nog steeds niet onder controle. Dat komt onder andere door de wind, de droge lucht en het droge terrein. Veel dorpen in de regio zijn ontruimd uit voorzorg. De adviesprijs van een liter diesel is vandaag gestegen tot boven de prijs van een liter benzine. Dat blijkt uit cijfers van consumentenplatform United Consumers. De prijs van diesel loopt al langer hard op als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Een liter diesel werd vanmiddag gemiddeld 3 cent duurder op €2,63,7. En dan het weer. Bij een matige zuidwestelijke wind is het zo'n 22 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten. Vanavond is er weinig bewolking en vannacht koelt het af naar 14 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Voel de vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
5: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baarmans van de ANWB. Het verkeer loopt veel vertraging op door ongelukken en wegwerkzaamheden rond Dordrecht en Utrecht. In totaal zo'n 170 kilometer op de Nederlandse wegen. Op de A16 richting Rotterdam wordt aan de Moerdijkbrug gewerkt. En dat betekent file tussen Breda Noord en Dordrecht. Reken hier op 30 minuten vertraging. De A16 richting Breda, daar kom je een kapotte vrachtauto tegen tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten. Reken hier op 10 minuten vertraging. De A27 richting Gorkum, een ongeval zorgt voor vertraging tussen Utrecht Noord en knooppunt Lunetten. De weg is weer vrij, 15 minuten extra. De A28 richting Utrecht, 30 minuten vertraging tussen afrit Den Dolder en Utrecht. En tot slot de N57 richting Middelburg. Er is veel vakantieverkeer onderweg tussen afrit Brielen en Stellendam. En daarom doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Zomer. Waar er zijn ook aanwezig op Ujala's Brasa Mila Fest. En we hebben hier 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Wacht weer op naar Tigrit Gerilina. En natuurlijk is er ook op deze dag 29, ja tot 30 augustus per Riga. Sujul Umrao Brasa Fest. 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl.

0: Soedjeloem Rauke, waar we weer opnieuw in Soen Heesen Ollo. En hij is er ook op Brazaves, 29-30 augustus. Gia Events en meer. Doet die het naar gerille, maar dit doet jullie keer. De headlines van vandaag in Coffee Chai met de show. Abi Ari heen, je hebt er een studie mee. Hamar is aan de nikkelie, aan het generiek gezien. Die is er zo meteen. Abi, ham ook ze, baat kerbe, aaske nieuws. Aan de wel die nu keer maar meer nieuws. Ja, andere onderwerpen die dan ter sprake komen. Soms hem nog zomaar, kus, kebari me op de tijla. En dan wordt het een onderwerp. Headlines van vandaag. Vandaag is het de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Tienduizenden wandelaars leggen de laatste kilometers af richting de Via Gladiola. Nou ja, Nijmegen. Nijmeegse Vierdaagse. Hoe zeg je dat? De Vierdaagse Nijmegen of Nijmeegse Vierdaagse. Zonder H. Ad Milon Tjelletra. Er zijn een paar dingen daar gebeurd. Ik hoor het harasalke. Nou, Joanke, ik hoor je dag dira. Aar in Jaber Aasbili, collega. Een verwarde man. Vuurt op agenten en schiet daarna zichzelf neer in Nijmegen. Nou ja, de heer Paglaat mee, hè. Doe niet aan mee. Netcongestie blijft een groot probleem. In verschillende regio's worden tijdelijke maatregelen genomen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Nederlandse bedrijven blijven de gevolgen merken van de geopolitieke spanningen, onder meer door hogere transportkosten en onzekerheid in internationale handel. Ja, ik heb hier gezegd dat in die mee toen hebben Diet Coke 15 keer, maar ze staan me toch heel erg goedkoop. En die worden verkocht in blikjes. Op Oestep Coca-Cola heb ik barca blik mee beetje, ja, maar dan gaat de prijs wel omhoog. En het weer voor vandaag. Aaj Katin. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 24 en 27 graden. Ik weet het niet hoor. Hamja, de gila Amsterdam mee. Het is wel een beetje bewolkt. Maar zij torsen ermee toen zij het Japan reed in Hoi. Toen heb Den Haag mee, Rotterdam mee, Groningen mee, Limburg mee, Zuid-Holland met je Zeeland mee, ja, Den Helder mee. Waar je ook bent, waar je ook naar Oezala Radio luistert. En de provincie Friesland moet ik natuurlijk niet vergeten. De heer Serke Namam Nalees, ik maar Jahan ook programma Soenhega. Een hele goede middag, welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Adamia Kien de Zaar met Hambarti. Wereldnieuws, Rusland en Oekraïne voerden opnieuw aanvallen uit. Bij Russische aanvallen vielen doden en gewonden, terwijl Oekraïne en grote Russische webwinkel trof met drones. Terwijl Oekraïne een grote Russische webwinkel trof met drones. Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd vanwege grote bosbranden rond Bordeaux. Ook Spanje heeft in delen van het land de noodtoestand uitgeroepen. Ja. Ja, je vraagt je af, kito Spanje, mange jij in vakantie? Ja, Spanje. Nou ja, kijk uit. Wees voorzichtig, af zo de her. Welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Het is vrijdag 24 juli. De werkweek loopt ten einde. De vakantie is voor ons, ja, voor velen in volle gang. Je vakantie, benauw, hè? Mooie vakantie, meneer hier. Vandaag bereiken duizenden wandelaars hun einddoel tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ook vandaag praten we je rustig en betrouwbaar bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Aap, ap een koffie lelietje. Ap een chai lelietje. Ja, thanda chai. Mijn hoelooit Mahabir. Fijn dat je luistert naar Oezala Radio, Coffee Chai, middagshow. Je haast je shuru hè. Oh, dat is mijn eigen geertje. Maar ja, koffie heb je al weer door gaat in aan hem, dus... Door gaat in hem, ja, verstaat je tejaar heen. Doe gaas, maar helemaal maar dit. Gast, hè? Speciale gast. Zijn naam is gebaar mee, heb ik samatjaar gegaan. Toen jij zijn naam ke centrum mee, maar per dheer lakrieke ghar hega. Ha, lakrieke ghar hega. Aura, je patachal hega, via de NOS. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Toegenomen brandgevaar en omstreden bouwprojecten zijn de belangrijkste redenen. Saharia Mesamen Kuzbanao Hega. En natuurlijk is er altijd brandgevaar, want soms zijn die woningen niet bewoond. Koinar Heoma, Toma Chalja Heiga in die leegstaande woningen gaan daklozen erin. Oroes ook kabi agilagade Heiga, kahekati, hamune man, hamebina man om heka agilagade Heiga. Maar ja, lakrieke ghar. Het is goed dat het nu op de lijst staat. En volgens mij stond hij al op de werelderfgoedlijst. Maar nu staat het op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Arend, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Kan je zeggen, Loos?
0: Stem maar zo mooi. Ben je goed? Okay.
1: Kan je zeggen, kan je zeggen.
0: Mooi.
1: Ja, zeker. Okay. Kon ulta nieuws toe de weg.
0: Het centrum van Suriname, Paramaribo, stond al op de werelderfgoedlijst.
1: En nu UNESCO-ke lijst, John Heiga, inderdaad. Goedemiddag trouwens, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Nou, ik kan niet kalianke nieuws zeggen trouwens.
0: Kalianke nieuws
1: zeggen.
0: Oh, purana nieuws delen dus.
1: Purana nieuws. Toen purana... Nee, ja. Moedervan ke hier haal. Nou, jaman logo niet fout wana kariga. Maar toen hamlo ke leeftijd wat er jaiga.
0: Ja.
1: Nee, kalianke nieuws zeggen. Dus lijst wat per raha. Je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Dus... UNESCO, ik wil lijst benauwen, hij gaat samen, die houden ze bij.
0: Ja.
1: De Oper Paramaribo Raha lijst bij. Van werelderfgoed.
0: Ja.
1: Maar nu hebben ze de Paramaribo op een andere lijst gezet. En dat is bedreigd werelderfgoed.
0: Maar dat klinkt wel heel erg ernstig. Hè?
1: Juist.
0: Boot ernstig, dus, Naiga.
1: Hij zegt zo'n soort werelderfgoed lijst bij. Hij zegt, maar ik wil echt bedreigd werelderfgoed.
0: Ja.
1: Om een matlab bij te ki zijn naam ke bare mein saman bolega omdat het na houten ghar hega bij elkaar het stadcentrum mein want sab purana ghar hai to je wil het behouden ook dat is juist mooi en aan de andere kant sab lakdi hega door is heel veel brandgevaar aur dheer gharwan na hega goed onderhouden aur inderdaad jo te bolega dakloos jo hega om een goes rahega saman
0: ja
1: en dat gaat nooit goed natuurlijk dat is vraag om problemen dus het hele centrum van Alma van Paramaribo stadcentrum is best wel risicovol.
0: Maar kon je ze maar aanwijken? Wat bouwprojecten zijn er daar die ook voor gevaar zorgen? Of dat het uitzicht ook niet goed is? Wat dan niet? Kon je maar
1: bouwprojecten zijn de Nationale Assemblee.
0: Oh.
1: En kon een parkeertoren hega. Joch, ham nee, niet kon je hega.
0: Ja.
1: Maar ik een parkeertoren hega, ik ken het niet. En dus UNESCO eigenlijk waarschuwt erega, kiet hoor voorzichtig zijn hier maar pe. Maar Adamien John Paglava, Adamien John Garwan Tour Tar kerega. Ja, die denken daar niet aan. Die denken daar niet aan.
0: Zo na afgelopen week of vorige week zei al ki dunia met heel pagel het meer, hè?
1: Bahut heer.
0: Or heer hoe ja heega pagel.
1: Thora jada loit.
0: Ja.
1: Toen jane wordt wat theater.
0: Theater, ja.
1: Theater.
0: Admee, dus mensen
1: moeilijk,
0: die...
1: Moeilijk wordt dat, ja.
0: Ha, theater. Maar kan je dat een beetje vertalen? Theater. Voor de jongeren.
1: Een gambier woord bij eigenlijk.
0: Ja, theater.
1: Theater.
0: Mensen die
1: het uitspreken
0: niet...
1: alleen al is best wel lastig.
0: Theater. Hey, je bent theater. Hallo, je theater.
1: Theater. Na theater. Theater.
0: Theater.
1: Probeer het na te zeggen, jongeren onder ons.
0: Ja.
1: Theater.
0: Wat is de betekenis? Ook er betekenis kon je hega theater krijgen.
1: Tranga esi. Theater. Nou ja. Ik heb bolen jaila hamai nasu nega chijwa. Hij stoot zich 100 keer aan dezelfde steen, maar nasi kega. Theater.
0: Ja.
1: Hij is theater.
0: Hij blijft
1: hij
0: maar.
1: Hij is tranga esi.
0: Ai.
1: Denk je toch? Dat betekent dat. Ja. Maar mooi in een staande woord bij.
0: Ja, maar hoe kom je op het woord theater vandaag? Kon je bedoelen?
1: Toen kan ik maar moeilijk aan mij. Lloyd bouwt theater.
0: Maar hij theater het niet, Bartie.
1: Hé, hij leert het maar niet af.
0: Theater admi, theater admi.
1: Kijk, hamen betaal ook eens de verbouwing waar hij gaat.
0: De verbouwing.
1: Dan denk je dat het mooi lijkt.
0: De verbouwing gaat goed. Dus, dat, maar ja, dan, ik wil verbouwing gereden. Dan moet je dingen bestellen. Dan duurt het even. Maar ja, hier, het komt allemaal langzaam.
1: Maar het ziet er wel mooi uit. Like.
0: Ja, toch? Ja, nee, ja, het wordt steeds beter.
1: Kuskalle.
0: Kustotje, een karikje.
1: Kalle, ik doel hier niet, maar laat ik weer.
0: Bohut delige ga dulhin jayega. Misschien komt er helemaal geen dulhin.
1: Dus dan heb je een paleis.
0: Ja.
1: Maar tu enige na mate chat hidden me is ega.
0: Akele baati. Jo rahega. Akele baati.
1: Jo badka ghar mein rahega ma
0: badka ghar akele.
1: Gharwa mein saat go slap kamar
0: ma. Hum luka chori khela gharwa mein.
1: Aye, tu apne fardwa khle to ehu ego sankat hai ga chalo.
0: Ego sankat. ढेर जने के घर ना मिलेगा घर ना हैगा
1: सोच होएगा संकट हैगा
0: एंड सम गवोन मेंसन वोन अलेन इन अ ग्रोट हाउस ओ पुरानियन लोग हैगा जो एगो कोप वोनिंग में रहेगा एंड देन या आई थिंक फॉर यू गो मा नर आनलाइन वोनिंग व्हाट देन ओक मेक इट फ्री फॉर द यंगरन हे
1: Ja, is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor, Lloyd. Maar zo na, kijk, kan je hem ook advies delen? Ham advies delen in een geval.
0: Kon je aanleunen?
1: Help een paar mensen.
0: Oh, moet ik mensen in huis nemen? Moet ik ze van buiten halen? Moet ik migranten innemen?
1: Zo mee.
0: Ja.
1: Zo mee, paans go keer aklet, hoor, garoame, Lloyd.
0: Ja, maar dan voor wat hoort wat natuurlijk, hè?
1: Nee, zo mee, ja. Je moet het belangeloos doen, toch?
0: Hey, volgende week wordt Duitsland wereldkampioen, denk ik hoor. Want ze hebben nu een hele trange bondscoach nu. Jurgen Klopp.
1: Ik weet niet of de kogel door de kerk is.
0: Jawel. 100%? Ja,
1: 100%. Okay,
0: hij debuteert tegen Oranje. Dus ja, dat wordt een mooie wedstrijd, denk ik.
1: Ja, hè? Maar wij hebben Arne Slot straks. Nospang. Liverpool tegen Liverpool.
0: Maar hoe staat het nou eigenlijk met de bondscoach van Nederland? We hebben 18 miljoen mensen in Nederland, hè?
1: Alleen maar gespeculeerd. Kooi naar Janega, Kahoiga, Konjiuiga. Van Bommel trouwens lijkt naar België te gaan.
0: Ja.
1: Ibati Amlok Bolchuk Libati.
0: Mooi voor de Belgen.
1: We gaan het zien, Lloyd. Amlok Ibati Akir kooi naar Sunega.
0: Nee. Amlok Bolik, toch? Als wist Dili, kijk het je geen leeuwige, toch? Guardiola.
1: Guardiola, kooi naar Magisunem. Nee, Guardiola gaat waarschijnlijk naar of Engeland of Italië. Dus dat is ook nog niet duidelijk. Maar komende weken met heer duidelijk. Hoor. Ja. Ik verwacht in augustus.
0: Augustus, maar dan is het toch te laat. Je moet te voorbereiden, want dat bij Eiga, die Nations League, wat dan ook. Maar in ieder geval, tjol voetbal kebaren mee.
1: Kalinja kebat aan betijd ook, Lloyd.
0: Ha, kalinja kebat.
1: Tenminste, als je geïnteresseerd bent.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar purana bat mee.
0: Ja, natuurlijk. Hamlok, nou kan niet deel zijn. Wie je geïnteresseerd hebt, toen kon je mij boelen. Kalinja purana.
1: Dus doe soorten baten. 10 soorten baten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego bat he. आज वाली बात आज कौन सी भाई ले कहां पे ताजा खबर जैसे तू ले ले सुनामो के बतिया परमारी बो वाली
0: या वो तो पुराना
1: है भाईगा एक्चुअल एकदम ओके बोल जा एक्चुअलिटी न्यूज इस हाइट के तब भाईगा हम लोग फोरकास्ट कर सकेला भाई कि टूम्स में क्या होएगा
0: या तो
1: हां तो एआई कौन सी करेगा बेडल रोबोट वा का करेगा
0: या
1: ऑटो में हम लोग बैठा अब तो वो अपने चलेगा हां दस हम लोग उड़ा बे भी तो वो उड़ेगा इधर से उधर ड्रोन घर दस Dat is allemaal toekomst.
0: Maar Arend, als je dus zo'n chijon te bolle baten, toch? Al die dingen, hè? Dat je in de auto gaat zitten, de auto rijdt voor jou.
1: Hoe stap je naar Chaliga?
0: Te kan het liggen.
1: Suru met rasta met Chaliga, maar daarna Uriga. Dus je gaat in een drone zitten en die drone brengt je van hier naar Albert Heijn.
0: Ja, dus...
1: Hoe vind je die? En dan kom je terug in de drone.
0: Ja, maar worden wij dan, ego insaan, lesie nou, hoe zeg je, worden we dan niet lui?
1: We gaan andere nieuwe dingen
0: doen. Kon je nou wat iets creëren?
1: Alleen nou, creativiteit toch? We gaan andere leuke dingen doen.
0: Hoeveel creatieve mensen hebben
1: we? We gaan schilderen, we gaan liedjes zingen, we gaan piano spelen, we gaan...
0: Sing along.
1: Pahile, hum log ke mai baap aaji aa ja loy.
0: Ja.
1: Sab lail aail aawat raha rural gebied se, dus landbouw.
0: Kon gebied se?
1: Rural.
0: Hoe kahega?
1: Arre yaar, landbouwer sab raha yaar, landbouw gebied.
0: Hatte ne bolle
1: khetir.
0: Khetir rahe le, khetir.
1: Sab koi khetir raha. Ta hum log soch rahe, ee jag chijwa don ho jayega, hum log kheti na kar paabe, machine offer le lega, ta hum log ke kon kaam rahega, ta hum log kaam na kar paabe. Dat gaat door, hè?
0: Ja.
1: Masinia abhi overlewega. Datzelfde ding wat zij hebben meegemaakt, is een voortdurend proces.
0: Ha.
1: Dus machinia ai, maar dan gaan wij weer andere dingen doen. Wij gaan slimmere dingen doen. Hum log chal gali kantoron mein kaam kare, hum log chal gali datra hoi gali, hum log engineer hoi gali, hum log samjhe?
0: Dus evolved. Yeah.
1: Hum log evolved hoi la, hum log aage bhari la, hum log ke dus abbe AI ja aa jayega, dher taak hum log ke over le lega. Stel je voor mijn vrouw hoeft niet meer te koken. Stel je voor.
0: Boy.
1: Ik word je nou wakker robot wel eigenlijk. Ik word je nee, niet robot, sorry.
0: Hey, toen robot wat je programmeert, dat je merk had, sabeeren, toen leer je koffie, of leer je tosti, leer of omeletje, of wat dan. Hey, bizar het, hè?
1: Ha, ook een naam gebruikt, heb je toch? Yang Li.
0: Yang Li. Nee, ik wil Hindustani naam gebruiken.
1: Oh, Hindustani wel eens.
0: Ja, toch?
1: Asha Kumari.
0: Asha Kumari, nou ja, dat klinkt... Nee, Asha Kumari klinkt niet echt mooi. Maar nee, maar
1: nee ouderwets,
0: maar,
1: ouderwets, hè? Ja,
0: dat was niet ouderwets, toch?
1: Asha Kumari naam, Shakuntala. Shakuntala Devi. Ik let op. Oké, ik kon namen naar mooi leggen.
0: Maar verhalen doorbetaald. Maar dat is wel interessant.
1: Jang Li haal ik uit het buitenland, uit China. 13.000 met Mili hebben we, dus daar haal ik Jang Li hier. De Jang Li hebben we ouderd vervanger die in de keuken.
0: Alleen,
1: hoe leuk is dat?
0: Is toch leuk? Dan kan je hem samen hebben.
1: Piaj, Kati, ook hem instrueren, toch?
0: Maar dan hebben jullie twee quality time.
1: Dus Jang Li gaat alles leren van mijn vrouw. Mijn vrouw gaat er wijzen. Haar wijzen, het wijzen, dat ding wijzen. Ja. Van zoon, mijn man eet zo. Mijn man wil 5 piaatje erin hebben. Doe je marcha erin. Dit is de volgorde. Etena pechaswa barie. Dus Jang Li leert heel snel.
0: Hey, maar Jang Li kan je partij zeggen om te bedelen voor jou?
1: Ja, maar dat ga ik niet doen. Want na bikari thorobati hem lukt. Maar dan gaat Jang Li mijn vrouw vervangen in de keuken. Dan gaan we haar benaaien. Daal, oké, volgorde heet tot hier.
0: Ja.
1: Ook een systeem waarmee ladel liggen. Ladel. Ingeladen liggen. Ingeladen liggen. Informatie. Kijk, Bata ke chokha benaien je aaj. Automatie ke chokha benaien je aaj. Iwal benaien je.
0: Of dalia benaien te chayen chauke ke.
1: Dalwaai se benaien je. Dus Jang Li is helemaal op de hoogte.
0: Jang Li.
1: En die kookt foutloos. Hoe precies hoe ze hier benaien je is ook als ik hier. Daarna kun je nog een beetje tweaken. Hè? Dus Jang Li, dat komt niet meer daar, die zeg ik. Dan kun je Jang Li aanwijzing geven van Jang Li. Abki thora se aur nimak wa kamti dari.
0: Maar kaise boli Jang Li se darts
1: darts ke boli. In plaats van 30 gram 20. Nee, je voert het in toch, Lloyd?
0: Oh, je voert het in. Je moet goede prompt in voeren.
1: Prompt met dari. De Jang Li haste banai tor khaik. Mijn vrouw heeft alle tijd weer. Ze hoeft niet meer te koken voor mij. Toch?
0: Ja.
1: Hamar sange ghumiga. Dus kijk hoe leuk het gaat worden.
0: Ja.
1: Dat is toekomst.
0: Ja.
1: Maar hamlok verleden mee betaak se kila, Lloyd?
0: Ja.
1: Of verleden gebeurt, ja, vaak hem ook wat jij laat heer.
0: Verleden gebeurt.
1: Heden, toekomst en verleden. Verleden ketorien, purana baar.
0: Moeilijk
1: gebeurt. En moeilijk om dat te delen. Dus Kalinja, best wel leuk, waren mijn nichten op bezoek bij mij. En mijn oudste mami. Mijn mami was op bezoek, toen Janega.
0: Anjaniha, Hamar Aji.
1: Tor Aji. Hamar mami, Allah op bezoek. Maar mijn mami die is 96 jaar oud.
0: Ja.
1: 96. Still going strong. Echt. Helemaal fysiek in orde. Ja. Mentaal in orde. Ja. Gewoon top. Helemaal top. Dus mijn mami is heel gezellig.
0: De
1: Purana ba, waar we aan het doen.
0: Ja.
1: Karatri hem ook opnemen. Ha. Waar we aan het doen. Hem ook karatri opnemen. Purana bad waar we aan het doen. Hey. Ik struikel over mijn eigen woorden bijna. Maar dus daar komen de twee dingen aan bod. Dan moet je zo naar ietsje doen om mee betalen. Ik zei, Gabi. Want ik was dat bijna vergeten.
0: Maar als ik je goed beluister, staat jij in een gezelschap van alleen maar vrouwen.
1: Met mijn nichten.
0: Maar jij voelt je voorzitter van Vrouw Hitkari Partij echt met volle overtuiging
1: zeker,
0: uit.
1: Zeker. Nee, ik ga er vol in helemaal. Met vol overtuiging. Ja.
0: Maar, Bol.
1: Maar Sunna, twee tories die ik wil delen met onze luisteraars.
0: Ja.
1: Ego haiga, ego purana. Nee, maar ik vind het leuk om te delen. Omdat Hamu behoorlijk jullie bijna. Maar dan praat je met dit soort mensen die al veel langer natuurlijk meelopen.
0: Purana Tori.
1: En die hebben natuurlijk oude Tories. Dus tegenwoordig, als je reis wil kopen. Dan ga je naar de supermarkt of je gaat naar een toko of weet ik veel wat en je koopt rijst. Ha. John merk toemang, John kwaliteit toemang. Suriname met ik samaira haloid.
0: Ha.
1: Schaarste raha, chaurke. In Nederland bij ik samaira ha, je kie chaur bijna na bikadra omdat de bakkeras geen rijst aten.
0: Oh ja?
1: Dus je kon niet overal rijst kopen, er waren geen toko's. Ha. De supermarkten hadden ook geen rijst, dus je had gewoon een probleem.
0: Arre?
1: Hoe ik zou mij gebaat hebben, Nederland.
0: Schaarste jaren.
1: Niet, nee, het was er niet. Dat product was er niet. Dat product kenden ze niet. Omdat bakkeras geen rijst gingen eten. Dus dan was er heel weinig aanbod.
0: Ja.
1: Dus Suriname mee was er schaarste.
0: Ja.
1: Maar dan ging je dus driehoog achter. Kon het chinoa legge, kon hoe, hè? Jengli kebab legge, ging je dan? Omuli leggen, ging je dan?
0: Ja.
1: En dan ging je aan Omuli vragen van luister, mag ik een beetje rijst? En dan ging je een beetje rijst kopen bij Omuli.
0: Omuli.
1: Maar rijst wat ik kwaliteit wat behoort slechter had als aan naam. Toetel.
0: Gebroken rijst.
1: Ooi me padi, dat ding toch?
0: Ja.
1: Gebroken rijst, maar abena mooie. Okay. Die dingen, ja, die vlies eromheen, dat vlies.
0: Ja.
1: Kan hem, ja, die had je ook nog. Ah. Maar ook, okay, ik wil soep toch nodig, Raloid.
0: Ja.
1: Weet je wat een soep is?
0: Een soep?
1: Ik wil soep toch nodig, Raloid. Een soep waarmee?
0: Hoe kon je soep zeggen?
1: Juist, zie je, jij kent het niet eens, nee. Zie je? Dus dan had je een soep. En in die soep ging je rijst zetten een beetje. En dan ging je zo oepernietje doen, je soep. Te scheiden hoe het raha, rijstwa van je vlies. Hoe noem je zo'n vlies, ja? Zo'n rijstwa kan je eroverheen rijden.
0: Hamse na poets, hamla jane la Hindustani.
1: Toen kuts na jane, echt waar. Toen mijn heel fijn in haar Ik heb gewoon niks aan jou.
0: Toen ik kom boende help ik erbij.
1: Dus je gaat het scheiden, toch? Je rijst, het rooist er heen, rijstwa kan je eromheen kuts er heen.
0: Ja.
1: Ik wil vliesje.
0: Ha.
1: Dat vliesje moet je toch scheiden?
0: Ha.
1: Nou ja, in een soep ging je dat dan zetten. En dan ging je zo tjoep. Nee, niet chane, ja.
0: Oh, tja.
1: Een soep is een soort... Kan je ze hem omschrijven? Ik weet hoe soep...
0: Hindustani me penny sanami me bolchi jwa toch?
1: Wacht, is soep.
0: Wacht, we vragen hulp aan de mensen. Een
1: baskita-achtig ding.
0: Oh, uchi jwa. Oh ja, maar dan ging je...
1: Wacht, ik krijg hulp hier. Wacht hier, Lloyd.
0: Baskita janila. Ik ken het wel.
1: Een dienblad van riet...
0: Ja, precies.
1: Ik ga met jou per mille informatie. Dienblad van riet.
0: Maar ook een Hindustanische naam hoor. Soep kan
1: ook. Soep ook een naam is. Soep. Aan één kant is hij hoog, aan de andere kant loopt hij af. Toch even kan je dat samenhangen. Een foto bij mijn eigen.
0: Rafi bole, het is een kaf om het rijst heen. Of zo,
1: het kaf van het koren te scheiden. Zo
0: ja,
1: is het.
0: Zoiets, ja.
1: Maar die soep heb je nodig dus om dat te doen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ha.
1: Wacht hier maar koffie eigen, Lloyd.
0: Door koffie eigen. Oh, je gaat
1: soep,
0: weer...
1: Soep wakken die even.
0: Nou ja.
1: Soep wat even onthouden. Soep.
0: Ja, soep.
1: Na pie wel die soep, Lloyd.
0: Na. De mensen begrijpen dat nu wel. Ham Janila kon je bedoel krijgen. Je had zo'n ding van riet. Ja. Abham Janlietje. Ose kable, hoe kan het thuis? Dus dan zet je het rijst erin.
1: Het kaf
0: dan,
1: van het koren scheiden, ja, letterlijk.
0: Dan weet je inderdaad. Ha.
1: Dus daarmee, dan moest je ermee kunnen omgaan. Want je moest het op een bepaalde manier ook bedienen.
0: Ja, klopt.
1: Na is een oepernietje zomaar. Nee, een beetje zo schuin naar achteren. En dan ging dat ding draaien. En dan kreeg je een proces. Waardoor je een scheiding kreeg van rijst. En
0: ja.
1: Dus die soep was ik helemaal vergeten.
0: Hij moet blijken, Ritsu. Op de bolet, hij moet blijken, inderdaad. Ja, ja.
1: Ik dacht dat we inderdaad soep hadden vroeger.
0: Ja.
1: Hamlijn, ik kooi ik er mee hooien bij soep. Tja? Dus de jongeren onder ons die denken van soep.
0: Nah, ik denk het niet.
1: Maar waar hebben deze mannen het
0: nee,
1: over?
0: Nee.
1: Vraag het aan je Aji. Vraag het aan je moeder, vader.
0: Ja. We maken een foto en dan zetten we op onze Facebookpagina van Ujala wat
1: is
0: een
1: soep
0: is. Dit is een soep. Anna, die
1: dus
0: had het over...
1: Soep.
0: Ja. Oké, ik wat
1: doe je. Maar ik zie je ouderen. Die ga ik je ook straks vertellen. Toe Agebol. Toe betaald.
0: Nou ja.
1: Koffie toe piappen.
0: Narima, ook een hele goede middag.
1: Lloyd, je moet niet er doorheen praten. Oh, koffie, ja, wacht hier Nu mag je praten, lekker.
0: Ik ga luid op. Ik doe je heen gewoon patent aanvraag. Kijk het je aan?
1: Zeker.
0: Hey, dat ding heet
1: toe
0: zo.
1: Toen ik je oplille. Lloyd. ये खुला तो दिनवा भर ड्राई करिए
0: या सनामी में बोले सुपेला क्लब दैट
1: दैट वे थिंग नीड एकनम सूप एकनम सूप
0: नया मलिता बोले ड्रोम से लेकर मैं द रोबोट लॉयड एंड आनंद मैं मलिता ook een hele goede middag en
1: मलिता begrijpt ons probleem niet
0: कैसे ना begrijpen we
1: zo'n keuken kukuruzon heiga aurat ke territorium hai dekhiye ab gusai chha nu gaan die vrouw echt boos worden
0: ja
1: Let maar keuken John Heiga, aurat ke territorium.
0: Let op, he. Jij bent de voorzitter van de vrouw in Kari Partij.
1: Mijn Aja,
0: yeah.
1: heb ik niet gekend.
0: Ha.
1: Maar ik ken de verhalen natuurlijk. Ukabhi ek gor na rakhis raha kukru mein.
0: Acha, tor Aja?
1: Hamar Aja.
0: Arre, kaise na mi raha rahe ho?
1: Kukru raha aurat ke territorium, Lloyd. Daar ging je niet in zomaar.
0: Dus in
1: Noral... Aur hum apan Aja ke baati betwa dus.
0: Dus je wat die bolle ki tu apan Aja ke pehle. Jij bent echt precies Aja.
1: Hum kukruwa mein na jaye. Kukruwa ke bahre.
0: Ja.
1: E wo Lakshman Rekha lik aayega wahan pe.
0: To ke na mahe bitter jaye ke.
1: Hum bitter na jaye. Hum we agwe jaye ke kopop. अपन कॉपी ओपी रख दे क्लार हम ना जाए
0: नहीं तोरे खान कॉपी समान आवे लेवे
1: सेल्फ हाँ हमें ओ फाल दी जिस बार ओ बस और रख दी जिस बार दोस्त एक बात वाल खुद खरीद मामा अपन आ जा के ले ली यार
0: तो अपन आ जा
1: कोई बसवार है कोई क्या कोई के प्रॉब्लम है
0: नीता
1: अपन आ जा के ले ली कोई के प्रॉब्लम बा
0: नीता बोले हेट राइस्ट हेट धान हेट इट राइस्ट ना ओके
1: Daan is nog als hij niet gepeld is.
0: Ja, nou, oké.
1: Okay. Dan is dat Daan, logisch
0: ja,
1: toch?
0: Ja, maar toen bolle tegen elkaar kafokken.
1: Om het te scheiden, dan heb je... Wij hebben het over die soep. Dus ik vraag me af, hoeveel mensen hebben soep thuis?
0: Nou, maar ze hebben ook een eigen. Ze hebben
1: geen geldonderzoek. Nee. Geldonderzoek.
0: Maar ze normaal toen een keer paar soep heiga, soepela heiga, waarmee je dus het kaf van het... Kan je het Het kaf
1: koren.
0: Van het koren, ja...
1: Waarbij het rijst gaat scheiden, rijstkorrel ja. gaat scheiden van ja. hè, dat vliesje eromheen.
0: Ja.
1: Lloyd, maar soep hè, is echt zo'n oud ding.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we geen museummerk. Kijk, ik kon museummerk. Door daar waren we ruimte. Ik kon museum kolen.
0: Nee, wij moeten voor onze Hindustanen een museum laten ja,
1: nee, jij hebt nu een groot huis, we kunnen dat gewoon doen hè, in een van die kamers.
0: Ham pagal batika. हम अपन घर में म्यूजियम बनाते हम कहाँ रह
1: paar studenten of asielzoekers opvangen?
0: Na voorlopig
1: jij hebt het zo goed in het leven. Doe dan iets. Koest de carrière.
0: Ja, Suna Kabele, Narima is boos op mij, want ik maakte een opmerking van Suna toe. Als je oud bent, maak het vrij voor de. Hoe zeg je dat?
1: Doe zomaar aan het privéleven.
0: Narima is boos omdat ik een opmerking maak van... Je toepoort aan leunwoning mee... en geef de starters mogelijkheid om je huis te kopen of wat dan ook. Sorry Narima, maar het was niet zo de bedoeling. Maar het was
1: terecht dat ze boos is. Mijn vrouw is ook boos.

0: de fase waarin we nu gaan, hè, die hebben we bijna kus naar rekenen. Dus dat we nu veel meer zelf kunnen leuke dingen gaan doen, kunnen gaan schilderen. We kunnen op reis gaan, leuke dingen doen met je partner of wat dan ook, met je familie. Maar, Kabelé, het heeft ook een ander ding, hè, dit soort dingen. Toen lees je, hoe is het? Of kiet het op een kutakke aandacht naar die? Want heel jenne, hij gaat je telefoon leken bij te leggen. Of kiet het telefoon leken om je hond uit te laten. In plaats van de hond de aandacht te geven. Dus op mobiel wat mee, ik behoud geen zeggen. TikTok taken, hè. Ook kutte wakke, ik heb boen aandacht naar de wegen.
1: Eitor Batiara.
0: Ha, hi Batiara.
1: Het na interessant.
0: Ja.
1: Dus, hey, over kutta gesproken,
0: Leuk. Ja, ja.
1: Ham dan niet kon desme. Volgens mij in Italië, hoor.
0: Ja.
1: Kan je kijken wat kan je badba.
0: Ja.
1: Dus een moeder was de vaat aan het doen.
0: Ja.
1: Ik buitengebied met Samara.
0: Ja.
1: Volgens mij waren ze op vakantie of zo.
0: Ja.
1: Or Adamia kuch karat raha. Or beta hua bahire khelat raha.
0: Ha.
1: Toen is er een wolf gekomen.
0: Ha.
1: De wolf wa mange ab larkwa ke khai.
0: Ja.
1: In elk geval aanval kere.
0: Het klinkt als een sprookje.
1: Ik ook kutta raha samanke.
0: Ha.
1: Hele lieve kutta. Een bange kutta. Jon dalat raha bisal altijd. Ik ook darpo kutta. Dus niet geen agressief.
0: Ik ook sudha kutta raha.
1: Ik ook sudha. Sudha. Ik ook sudha kutta inderdaad. De kutawa girl die is tussen die wolf en dat kind gaan staan.
0: Ja.
1: Hey. En toen heeft die wolf die hond aangevallen.
0: Ha.
1: En in zijn nek gebeten. Or ook pakker ke nek wa me. Ekdam sleep kerke legal bos wa me. Maar larkwa ke na dus kaartis na kais. Dus die hond heeft zichzelf opgeofferd. Hey. Om die jongen te beschermen.
0: Wat, is dat jongen een verhaal? Ik wil nieuws zeggen.
1: Italië mee.
0: Ik heb purana bericht. Nieuws, maar oké. Okay.
1: Na purana bericht. Kalinja kiekwa bericht. Maar zo na Lloyd. Ik ben bijna door mijn tijd heen. Dat is het probleem.
0: Oh ja.
1: Maar zo hame ik had gebaat over bolen. Ha,
0: bol.
1: Skoutu Nederland ke taak eigen of je strafpunten gaat krijgen.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Hamul maar die dan ik toch een strafpunten mille kina.
1: Hame nul. Hame to. Hame to.
0: Hame to. Dan dan niet hebben strafpunten mille hebben in koffie jij. Middag zo.
1: Maar verkeer met je agressief chalabe. Terecht. In Duitsland hebben ze dat systeem al. Duitsland met je 8 strafpunten toch mille. Illassidebewijs, klaar, badjabantor. Of je moet dingen gaan doen, hoe noem je dat, cursussen volgen.
0: Ja.
1: Dan kun je dat afbouwen weer, hè? Het aantal strafpunten. Dus dat is goed. In Nederland willen ze dat ook gaan doen met 6 punten.
0: Ja.
1: Maar ze weten nog niet welke consequenties. Ik zeg gewoon Duitsland met Joba. Systeem walele, klaar, overlele.
0: Ja.
1: Dus dat is een super makkelijk. Ik doe er badjo nam snel ze mangila bole.
0: Ja.
1: Ik doe chor ghusal sandam me.
0: Ego chor ghusal sandam.
1: Ego admi, aurat sutala sandam me. Sandam ke baat iba bhaiya. Na dur ke baat. Bicharan sutala apan ghar me. Ego chor hala. Ego chor bittar al. Ratya ke. Chorwa saman ke jagais. Soto, kitna chalak chor hai.
0: What is chorwa?
1: Chorwa al aur saman ke jagais hai ga. Aur bolis, maneer mevrouw. Hamar telefoon oplader. Hamar telefoon don hoi ge batterij. Kaha oplader waba.
0: Nee. Echt maar serieus.
1: Echt waar. Dus al die zetten met Skoutu gebelker is. Maar toevallig. Ik was Skoutu en ik was koninklijke marasjeus zeker. Doe je een tanker het raam heb. Dat was op al die galtjoor wat pakker ke legel. Telefoon oplader kon je trappen. Ja, maar
0: hoe dan? Dus hoe gel kon ik in het huis ghus ke maar dat chori keren in plaats van om te chori keren iets samale jij gaat hij vragen van hier, heb je een oplader voor mij?
1: Het is toch wat?
0: Het is toch wat? Dus pagel dheer hega dunia me na?
1: Ja. Lloyd, hame dheer tori hega, maar hame stop kerek pad jijga.
0: Ja, je hebt nog een minuut.
1: Dus ik ben, jou ja, 1 minuut brassafest.
0: Ja.
1: Atu bata die Lloyd. Hanjaila, want ik moet de volgende dingen in. Toen Aj Batadi, ik ga afscheid nemen van jou.
0: Ja.
1: Wat toen mooiste Lamba Chowra Batadi.
0: Ik zou zo ook willen zeggen: van toen robot was naast de kinderen, want hem de killer toch een braak kaam heeft, door Serpe, behoed kaam heeft aan de killer.
1: Behoed jada. Hem jalle koekroekroes afakker. Wat mooiste reden dan?
0: Maar toen kun je Lachmarika het om hebben, dus toen hij is een keer koekroeme.
1: Het was een mooie lekker, maar hoe jij
0: ja, oké, dankjewel voor je bijdrage.
1: Mera paar hoe jij, maar Mera. Mooi zijn je groetjes bij.
0: Oké, dank je. Doei. You are Ujala Radio. Je hebt een wel Ujala Radio. Ke zerie ham op ik nama op kusunan kujare. En dit is de zanger Mukasin. Ook aanwezig op Brasa.

Dus 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag. Charme. Mokassin van Express. Want Express is er ook. Exclusive is er ook. De band is er. Sujal is er. Shivam Rajaram is er. Saragama Crew Records. Crew Rehegama Happer. Dus. En natuurlijk Hebo Sensation. En nog veel meer. Check of voor alle informatie op brazafest.nl. Er zijn zoveel artiesten. Zoveel muziekformaties. Sapke Livet, Livet, tot Paas Mnibi Guzarjega. Laten we genieten van Mokassin. Mokassin is er ook. 29 en 30 augustus op Brazafest. En tickets koop je nu je super, super, super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50 via brazafest.nl. Alleen via brazafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Mokassin ke was met Jane Chaman en Raadke Hamse Verhaaf Soene Gujarat met Express. Zij zijn er ook, hè? Het is een geweldige nummer. Als jouw partner door Bivi, door Patni, door Pati, door Gavin, je vriend, je vriendin, je buurvrouw of buurman, waarmee je een keertje wil dansen. Nou ja, dit is dan je mogelijkheid om te dansen op dit nummer. Janitjeman.

Or hem, jate jate weg. Je betana jate. Nu luistert, op dit moment luistert Arwin in Fuerteventura. Fuerteventura. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Maar dat is in een van die eilanden toch van Spanje. Fuerteventura. We hebben hier Sunehega Arwin naar Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ook een hele fijne vakantie, Arwin. Mooie vakantie. Meneer, mooie vakantie. Kaye.

weekend. Geniet van de zomer. Maak tijd voor de mensen die belangrijk zijn voor jou. En onthoud, elke mooie dag begint met een glimlach en een warm hart. Mooi zeg je.

Gala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op URU Gala Radio.

live vanuit de hoofdstad. Oezana Radio. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Ujala presents the greatest voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Yes, Brass Affairs. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass Affairs, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar, Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus, vanaf 2 uur 's middags tot middernacht.

met Kirin Kitaar, Miss Ange, B-Tune, Steve, Dimes met Avid, Hans en Anupa, The Legends met Nizam, Ivo en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Natraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira.

en dansgroepen. Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwan Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen, zullen we lopen. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Shadi honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: Ojala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ojala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Ojala nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Heerenveens ijsstadion Tialf is deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen en dreigen data te publiceren. Het forensisch onderzoek toont aan dat de data en processen niet zijn geraakt. Tialf bevestigt de aanval, maar zegt dat de impact nihil is. Een wegjastrand in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Eigenaresse Nelly Gubbels-Bollen, 80, ziet haar familiebedrijf verdwijnen. Vrachtwagenchauffeurs nemen afscheid en de locatie wordt omgebouwd tot tankstation en supermarkt. Gubbels-Bollen zegt dat het tijd is voor haar pensioen. Vogels zingen op allerlei manieren, maar waarom dat zo is, was onduidelijk. Een nieuwe studie met kunstmatige intelligentie laat zien dat alle zangstijlen terug te brengen zijn tot 8 motieven. De omgeving beïnvloedt de complexiteit van het gezang. Het beschermen van vogelhabitats is dus belangrijk. China heeft vandaag het Nederlandse scheepsbouwbedrijf IHC op de exportcontrolelijst gezet, samen met 13 andere Europese bedrijven. Dit is een reactie op de Europese sancties tegen Chinese en Hongkongse bedrijven die steun aan Rusland geven. De maatregel bemoeilijkt de handel en kan de industrie schaden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
3: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
4: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
5: Hi, this is Rani Mukherjee.
6: Main Akshay Kumar.
7: Hi everyone in Holland, my name is Shahrukh Khan and you're listening to Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio. Ojala Radio.
8: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzafest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzafest.nl. Toe Jaldikar. Brazzafest.nl voor Toe Gridley. De super early bird tickets.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Files nemen nu snel af, vooral werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. En dat merk je op de A16 richting Rotterdam, want er wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht betekent dat file rijden. Je staat er 20 minuten in de file. De A17 richting Dordrecht, want ook hier is het druk door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder is je vertraging 15 minuten. Tot slot de A58 richting Eindhoven, want tussen Moergestel en Oorschot kom je een kapotte auto tegen. Het rijdt langzaam over 6 kilometer met 15 tot 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. China plaatst vandaag Nederlandse scheepsbouwer IHC op exportcontrolelijst. Reactie op Europese sancties tegen Chinese bedrijven. Chaos in Griekenland door asielproblemen. 13 hulporganisaties luiden de noodklok. IJsstadion Tialf in Heerenveen werd deze week aangevallen door cybercriminelen die losgeld eisen. Wegrestaurant in Kelpen-Oler sluit na 183 jaar. Afscheid van chauffeurs en medewerkers. Plaats voor tankstation en supermarkt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: QR.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rechtstreeks import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Safe BV, taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Udella's Brasa Mila Fest Indoor Summer Edition. Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes en beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in GIA Event Center. Check voor meer informatie op brasafest.nl. Orha, Tunabul. Super, super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite. Brasafest.nl. Brasafest. Powered by Utix.nl en Ujjal Radio. Brasafest.nl. Be there and feel the vibe.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujjala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujjala.nl.
0: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Ujjala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ujjala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het OM gaat in hoge beroep tegen de vrijspraak van de 33-jarige Jamal T. in de zaak rond Tamar uit Marken. Justitie eiste 8 weken cel, maar de rechter sprak hem vorige week vrij. Het hoge beroep volgt omdat het OM vindt dat een automobilist altijd moet stoppen na een aanrijding. Tientallen parlementariërs van PES willen een gematigde koers volgen dan partijvoorzitter Kaczynski. Hij eiste solidariteitsverklaringen en het verlaten van verenigingen, maar velen weigeren. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partij. Chris Brown heeft bekend schuld te hebben aan openlijke geweldpleging in Londen in 2023. Hij sloeg een muziekproducent 2 keer met een fles. Brown en zijn stemcoach worden niet vervolgd voor zwaardere vergrijpen. In oktober horen ze hun straf, mogelijk maximaal 3 jaar cel. De Ierse politie heeft een autobom onderschept die werd vervoerd naar Noord-Ierland. De bom, klaar voor gebruik, werd woensdag in Carrickmacross gevonden en is onschadelijk gemaakt. 2 verdachten, een vrouw en een man, zitten vast. Dissidente republikeinen blijven een gevaar, zegt de minister. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het nieuws op Ujjala Radio.
0: Ujjala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujjala Radio, aur Ujjala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujjala Radio. Brasa Fest komt eraan. De super early bird tickets vliegen de deur uit en zijn bijna uitverkocht. Wacht niet te lang en score jouw tickets vandaag nog op brasafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien? Dan is dit jouw moment. Ujjala Radio. Mail naar info@ujjala.nl.
5: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisever.nl en ook op onze Facebookpagina.

Ujala Radio, de gezelligste radio. To Johnny Hitoch. Son. Informatie kreeg je hamisha.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de Devil's Curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. Yes, Brazzafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazzafest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. 2 dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance and show. 10,000 party pieces, 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza and lounge.
2: Let's go.
0: Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustans event van het jaar. Brazzafest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brazzafest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten met het hele gezin. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op 1 event. Brazzafest. De band met Kirin Kedar, Miss Ange, Bichun, Steve, Diamonds met Abid, Hans Anupa, The Legends met Nizam, Ibu en Fazil, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajaram met Netraj, Umar en Squad met Umar, Huyana en featuring Tira, Sujo met Surya, Exclusive met Sanjay Randhi, Divek Satvika, Sensation met Viresh, Saragama Records Crew met Roshana Rani, Avisha, Sunnier, Fardine en Vinay. Brazzafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJ's en dansgroepen. Natch Nation, Dilse Dance, Daisy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajol, Nachania, Lundwaki Nat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir. Get your tickets now via brazzafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via officiële festival website brazzafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Brazzafest, get it now on brazzafest.nl. Brazzafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
3: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: www.ujala.nl.
5: You are.
6: Dit is het Ujala nieuws.
4: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs zijn omgekomen bij een schietpartij op de westelijke Jordaanoever. Het geweld ontstond in Tel, waar kolonisten het dorp aanvielen. Het Israëlische leger zegt dat de kolonisten werden aangevallen en dat het leger de kolonisten beschermde. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs, waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Tientallen parlementariërs van PIS willen een gematigde koers volgen en zijn uit de partij gezet, zegt Kaczynski. Morawiecki en anderen weigeren solidariteitsverklaringen te tekenen. De afsplitsing leidt tot meer versplintering binnen de Poolse rechtse partijen. Afgelopen week raakten tientallen agenten gewond bij een demonstratie in Bologna, uit solidariteit met Abderrahim Fakir, die overleed tijdens arrestatie. Tegelijkertijd houdt de zaak Ruggiero de Italiaanse politiek bezig. Politiek gebruik van geweldsincidenten speelt een grote rol in de komende verkiezingen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

Twee dagen, duizenden smiles. Brazzavest, de super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Pak jouw voordeel en bestel vandaag nog via brazzavest.nl. Doe je toch? 20 Pulse

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Ujala Radio, raat aur din 24 ghante lagatar aapke liye doorkhati hai. Aur haan, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din. आप हमसे बात कर सकते हैं.

0: You are.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
2: Dil ko chhu jane wale gaane. Sirf Ujala Radio par.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: PIS verliest parlementsleden. Gematigde vleugel wil koers wijzigen. Kaczynski eist solidariteit. Morawiecki weigert. Vier Palestijnen en twee Israëliërs overleden bij schietpartijen op westelijke Jordaanhoeven. Gewonden ook gemeld. 10 doden bij Russische raketaanval op Kiev, gericht op wapenbeurs. En 6 doden door Oekraïnse aanvallen in Rusland. Demonstratie in Bologna leidde tot geweld na de dood van Abderrahim Fakir tijdens arrestatie. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Mijn naam is Rijn Baarbond van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A12 richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk beland je in een file. 10 minuten vertraging door de Duitse grenscontroles. En ook op de A50 is het druk richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo staat een kapotte auto. Er is daarom maar één rijstrook open en je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: proof.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanavond is het droog en volledig zonnig met temperaturen tussen 23 en 25 graden, terwijl de wind afneemt en de zon ondergaat. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

Live vanuit de Hoogstad. Subha al-Sham, gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio, tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland, doet Johnny het toch.

Ujala, Lara Head, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagdozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De 22-jarige Ouaddoud Rabai uit Zeist wordt sinds zondag vermist. Hij was samen met zijn ouders op vakantie in de Marokkaanse stad Tange en verliet de woning waar het gezin verbleef. Sindsdien ontbreekt van hem ieder spoor. Familieleden en de Marokkaanse politie zijn een zoektocht gestart. Bij een Russische raketaanval op Kiev zijn zeker 10 mensen omgekomen en ruim 100 gewond. De aanval richtte zich op een wapenbeurs waar Oekraïnse en buitenlandse drones werden tentoongesteld. Rusland zegt dat de drones bedoeld waren om burgerdoelen in Rusland te raken. Bij een verkeersongeval op de N348 bij Zutphen zijn 2 auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een van de automobilisten is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Aanleiding voor het ongeluk was een wesp die een van de voertuigen was binnengevlogen. Natuurbranden hebben eind deze maand in Frankrijk een recordoppervlakte verwoest. Ook het aantal branden brak een record. Door opeenvolgende hittegolven is de natuur uitgedroogd. Hoewel het nog geen augustus is, ontstond dit jaar al 311 keer brand. Zeker de streek rond Bordeaux is hard getroffen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Aftellen is begonnen. De Super Early Bird tickets voor Brazzaville zijn bijna uitverkocht. Wacht niet tot het te laat is. Bestel nu jouw tickets op brazzaville.nl.

0: are. Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. De Duitse grenscontroles veroorzaken vertraging op de A12 richting Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk sta je daarom 10 minuten in de file. Op de A50 richting Apeldoorn vinden maaiwerkzaamheden plaats tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo. Daarom is er maar één rijstrook open en je vertraging 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Brazaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid. Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke was mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

0: Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.
1: Hangama Armastigana. Goed kennen jullie Ojala Radio het 24/7. 24/7 Arwobi speciaal. Speciaal op jullie.
0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica Kieren Kedar en Mies Ansch.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines. 4 Palestijnen en 2 Israëliërs overleden bij schietpartijen op westelijke Jordaanoever. Natuurbranden in Frankrijk en Spanje breken records door hittegolven en droogte. 2 auto's en een vrachtwagen botsten op de N348 bij Zutphen. Een automobilist is naar het ziekenhuis gebracht. 10 doden bij Russische raketaanval op Kiev, gericht op wapenbeurs. En 6 doden door Oekraïnse aanvallen in Rusland. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Our Brasa Vesper to Binetje toch met Mr. Black van Express. Mr. Black, jij was mee, je nog maar.

Our Sunuvalo, Brasa Vesper, Rega Umer en Scott met Umer Waak Dozijn, Juliana en Regilio. Koop je tickets, je super early bird tickets via brasafest.nl.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Nolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Jullie een keer waas mee, gaan we afkussen naar de

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusief. Hier is op Rehekab hier op Ujalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Center. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Nataraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

0: you are.
1: Brazafest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus... Indoor Summer Edition GIA Event Center... Pura Parivar ke liye. Pura Parivar ke saath aaiye. Aur Manoranjan Prapkiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Aur bhi Sujal Umrao ke saath met Surya.

Sunolo, Sunolo, Deer Mutker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazafest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wil je shucks, die zijn naam heet Nizam Vagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Brasa Fest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance, shop. Remix. 10,000 party beats. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaans event van het jaar, Brasa Fest.

met Kirin Kitaar. Miss Ange, B-Tune, Steve. Dimes met Abid, Hans en Anupa. The Legends met Nizam, Ibo en Fazil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajaram met Natraj. Umar en Squad met Umar, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya. S-Clusters met Sanjay, Randhir, D-Wax, Satvika. Sensation met Viresh. Saregama Records Crew met Roshan.

Sudhir. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early birds tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza. Namens Brazafest, get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio.

0: de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond. Ik ben Frans van der Heuvel. Een maand na de aardbeving in Venezuela zoeken hulpteams nog altijd tussen het puin naar overlevenden. Meer dan 5000 doden en 16.000 gewonden zijn geregistreerd. Veel mensen leven in tentenkampen en krijgen hulp, terwijl families zoeken naar vermisten. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. De hoofdaanklager van het ICC, Karim Khan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag tijdens een speciale vergadering in New York. Khan ontkent de aantijgingen, terwijl het ICC op zoek gaat naar een nieuwe topman. Amsterdam bereidt zich voor op World Pride, het grootste LHBT-evenement in de stadsgeschiedenis. Morgen start een 2 weken durend programma met feesten, concerten en de Canal Parade. Het evenement wordt geopend door Koningin Maxima en verwacht 1 miljoen bezoekers. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang. Met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो DAB+ पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैहट द बेस्ट उजाला रेडियो

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujana het toch, Aja. Feel the vibes. Proef de sfeer. Razafest wacht op jou. De super early bird tickets zijn bijna weg. Wees er snel bij en bestel jouw tickets nu op razafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: summer.
1: Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Ujala, Brasa Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Food, music, dance, shop, market, culture, family entertainment, taste, Bollywood vibes and beats. Brasa Fest, zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center. Hey you!

binnenkort jarig? Door jenemdien hij door zal grijgen. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hij, door shadi honne wel hij. Ja, kisie ka moende sanskaar hij. Ujala Radio per vermaaijs aap dee sakte hij. 15 vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de olieprijs te drukken. Dit gebeurt door commerciële partijen, met mogelijk later ook de voorraad van de staat. De olieprijs steeg recent boven de $100 per vat, waardoor extra olie nodig is. De hoofdaanklager van het ICC, Karin Kaan, wordt ontslagen na beschuldigingen van seksueel wangedrag door een assistente. 82 landen stemden voor zijn ontslag, waaronder Nederland. Kaan ontkent de aantijgingen. Het ICC zoekt nu een nieuwe hoofdaanklager. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot en een helikopter. De brug is afgesloten en een onderzoek naar de oorzaak is gestart. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan, vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond verdwijnt de laatste bewolking snel en is het overal zonnig tegen zonsondergang, met een temperatuur van 23 tot 25 graden, waarna de temperatuur snel daalt en het koeler wordt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB+ के जरिए उजाला इस वन हेल नेलोंग तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kersen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Ke WhatsApp nummer hè.
3: Food, music, shopping, dansen en één groot feest. Dat is Brazzavest. De super early bird tickets zijn bijna uitverkocht. Mis het niet. En regel vandaag nog je tickets op brazzavest.nl. Toe Jaldikar. Brazzavest.nl voor Toe Gridley. De super early bird tickets.

0: irriteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Tora Masti, Tora Gushi, Tora Hocho, Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Ujala Radio.

Umar Wagner. Er zijn ook aanwezig op Ujala's Brasa Mila Fest. En we hebben hier 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Wacht weer op naar Tigrit Gerilina. En natuurlijk is er ook op deze dag 29, ja tot 30 augustus per Riga. Sujal Umrao Brasa Fest. 29 en 30 augustus in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl.

0: Soedjeloem Rauke, waar we weer opnieuw in Soen Heesen Ollo. En hij is er ook op Brazaves, 29, 30 augustus. Gia Event Center weer. Doet ik het naar gerillen, maar dit doet jullie keer. De headlines van vandaag in Coffee Chai met de show. Abi Ari heen, je hebt er een stuur mee. Hamar is aan de nikkelie, aan het zin in de is er zo meteen. Abi ham ook ze, baat kerbe, aaske nieuws. Aan de wel die nu keer maar meer nieuws. Ja, andere onderwerpen die dan ter sprake komen. Soms hem nog zomaar, kus, kibari me op de tijla. En dan wordt het een onderwerp. Headlines van vandaag. Vandaag is het de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. Tienduizenden wandelaars leggen de laatste kilometers af richting de Via Gladiola. Nou ja, en Nijmegen. Nijmeegse Vierdaagse. Hoe zeg je dat? De Vierdaagse Nijmegen of Nijmeegse Vierdaagse. Zonder H, uit Milon Tjelletra. Er zijn een paar dingen daar gebeurd. Ik hoor het harasalke, nou, Joanke, koor je dag dira. Aar in Jaber Aasbili collega, een verwarde man, vuurt op agenten en schiet daarna zichzelf neer in Nijmegen. Nou ja, de heer Paglaat me, hè? Doe niet aan mee. Netcongestie blijft een groot probleem. In verschillende regio's worden tijdelijke maatregelen genomen om het overvolle stroomnet te ontlasten. Nederlandse bedrijven blijven de gevolgen merken van de geopolitieke spanningen, onder meer door hogere transportkosten en onzekerheid in internationale handel. Ja, ik heb hier gezegd dat in India toen hebben Diet Coke 15 keer, maar ze staan toch heel erg goedkoop. En die worden verkocht in blikjes. Op Oesup Coca-Cola go barca blik mee beetje, ja, maar dan gaat de prijs wel omhoog. En het weer voor vandaag. Aaj Katin. Het wordt een aangename zomerdag met veel zon en temperaturen rond de 24 en 27 graden. Ik weet het niet hoor. Hamja, de gila Amsterdam mee. Het is wel een beetje bewolkt. Maar zij torsen ermee toen zij het Japan reed in gooien. Toen heb Den Haag mee, Rotterdam mee, Groningen mee, Limburg mee, Zuid-Holland met je haren, Zeeland mee, ja, Den Helder mee. Waar je ook bent, waar je ook naar Oezala Radio luistert. En de provincie Friesland moet ik natuurlijk niet vergeten. De heer Serke Namam Nalees, ik maar Jahanja Apriluk, programma Soenhega. Een hele goede middag, welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Adamia Kien, de Zaar Mehambati. Wereldnieuws, Rusland en Oekraïne voerden opnieuw aanvallen uit. Bij Russische aanvallen vielen doden en gewonden, terwijl Oekraïne en grote Russische webwinkel trof met drones. Terwijl Oekraïne een grote Russische webwinkel trof met drones. Frankrijk heeft de Europese Unie om hulp gevraagd vanwege grote bosbranden rond Bordeaux. Ook Spanje heeft in delen van het land de noodtoestand uitgeroepen. Ja. Ja, je vraagt je af, kijk to Spanje, mangen jij in vakantie? Ja, to Spanje. Nou ja, kijk uit. Wees voorzichtig, absoluut handig. Welkom bij Oezala's Coffee Chai Middagshow. Het is vrijdag 24 juli. De werkweek loopt ten einde. De vakantie is voor ons, ja, voor velen in volle gang. Je vakantie, benauw, hè? Mooie vakantie, meneer hier. Vandaag bereiken duizenden wandelaars hun einddoel tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. Ook vandaag praten we je rustig en betrouwbaar bij over het belangrijkste nieuws uit Nederland en de rest van de wereld. Aap, ap een koffie lelietje. Ap een chai lelietje. Ja, thanda chai. Mijn hoelooi, Mahabir. Fijn dat je luistert naar Oezala Radio, Coffee Chai, middagshow. Je haast je shuru hè. Oh, dat is mijn eigen geetje. Maar ja, koffie heb je al weer door Katin aan hem, dus... door Katin in hem, ja, verstaat je tejaar heen. Toe gaas, maar hij maar meteen. Gast, hè? Speciale gast. Zijn naam is kibari mee, heb ik samachar hega. Toen jane zijn naam ke center mee, waar per dheer lakri ke ghar hega. Ha, lakri ke ghar hega. Aur aaj pata chal hega, via de NOS. Het historisch centrum van Paramaribo is door UNESCO op de lijst gezet van bedreigd werelderfgoed. Toegenomen brandgevaar en omstreden bouwprojecten zijn de belangrijkste redenen. Saharia Mesamer Kusbanao Hega. En natuurlijk is er altijd brandgevaar, want Kabikabiboma Chalja Hega. Soms zijn die woningen niet bewoond. Koinar Heoma. Toma Chalja Hega in die leegstaande woningen gaan daklozen erin. Oroes ook Kabikabi Agilagade Hega. Kahekati Hamune Manja. Hamebina Manum Hega Agilagade Hega. Maar ja, Lakrieke Ghar. Het is goed dat het nu op de lijst staat. En volgens mij stond hij al op de werelderfgoedlijst. Maar nu staat het op de lijst van bedreigd werelderfgoed. Arend, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Kan je zeggen, Loos?
0: Stem maar zo mooi. Ben je oké? Kan je zeggen,
1: kan je zeggen.
0: Mooi.
1: Ja, zeker. Okay. Kon ulta nieuws toe de weg.
0: Het centrum van Suriname, Paramaribo, stond al op de werelderfgoedlijst.
1: En nu UNESCO-ke lijst, John Hega, inderdaad. Goedemiddag trouwens, Lloyd.
0: Goedemiddag.
1: Kaliaki nieuws, Hega, trouwens.
0: Kaliaki nieuws,
1: Hega.
0: Oh, Purana nieuws delen dus.
1: Purana nieuws. Toen Purana... Buruhan ke ee haal, Hega. Nou, jamaan logo niet fout waarna kan, Hega. Maar toen hem loke leeftijd toe to jaiga.
0: Ja.
1: Nee, Kaliaki nieuws, Hega. Dus lijst toe per raha, je hebt gelijk.
0: Ja.
1: Dus... UNESCO, ik wil lijst benaamd, Haiga Samanke, die houden ze bij.
0: Ja.
1: De Oper Paramaribo Raha lijst bij. Van werelderfgoed.
0: Ja.
1: Maar nu hebben ze de Paramaribo op een andere lijst gezet. En dat is bedreigd werelderfgoed.
0: Maar dat klinkt wel heel erg ernstig. Hè?
1: Juist.
0: Boot ernstig, dus, in Haiga.
1: Hij zei, zoals je een werelderfgoed lijst bij, zeg ik, maar ik wil echt bedreigd werelderfgoed.
0: Ja.
1: Om een matlab bij, die zijn naam kebare met z'n bolega, omdat het een houten ghar heiga, bij elkaar, het stadcentrum mee.
0: Ja.
1: Want ze purana ghar heet, je wil het behouden ook, dat is juist mooi.
0: Ja.
1: En aan de andere kant ze blakri heiga, er is heel veel brandgevaar. En heer gharwan na heiga goed onderhouden. En inderdaad, John te bolega, dakloze John heiga, om een goes heiga, z'n.
0: Ja.
1: Ja, en dat gaat nooit goed natuurlijk. Dat is vraag om problemen. Dus het hele centrum van Alma, van Paramaribo, stadcentrum, is best wel risicovol.
0: Maar kon je ze maar aanwegen? Wat bouwprojecten zijn er daar die ook voor gevaar zorgen? Of ja, dat het uitzicht ook niet goed is? Wat namelijk? Kon je maar
1: bouwprojecten zijn
0: maar.
1: Nationale Assemblee.
0: Oh.
1: En kon een parkeertoren heiga. Joch, ham nee, niet kon je heiga.
0: Ja.
1: Maar ik een parkeertoren heiga, ik ken het niet. En dus UNESCO eigenlijk waarschuwt kreeg. Kijk, hoor, voorzichtig zijn hier, maar. Maar Adamien John Pagalaba, Adamien John Garouan Tour Taar kreeg. Ja, die denken daar niet aan. Die denken daar niet aan.
0: Zo'n afgelopen week of vorige week zei al, ik doe niet met heel Pagal het meer, hè?
1: Bahut heer.
0: Al heer hoort ja, heiga Pagal.
1: Thora jada, Lloyd.
0: Ja.
1: Toen jane wordt wat theater.
0: Theater, ja.
1: Theater.
0: Admee, dus mensen
1: moeilijk,
0: die...
1: Moeilijk wordt dat, ja.
0: Ha, theater. Maar kan je dat een beetje vertalen? Theater. Voor de jongeren.
1: Een gambier woord, maar eigenlijk.
0: Ja, theater.
1: Theater.
0: Mensen die...
1: Het
0: die
1: uitspreken niet... alleen al is best wel lastig, theater. Hè?
0: Theater. Hey, je bent theater. Hallo, je theater.
1: Theater. Na theater.
0: Theater.
1: Probeer het na te zeggen, jongeren onder ons.
0: Ja.
1: Theater.
0: Wat is de betekenis? Ook een betekenis kon je heiga theater krijgen.
1: Tranga esi. Theater. Ja. Ik heb bolle jaila hamai nasu neiga chijwa. Hij stoot zich 100 keer aan dezelfde steen, maar nasik heiga. Theater.
0: Ja.
1: Hij is theater.
0: Hij blijft
1: hij
0: maar.
1: Hij is tranga esi.
0: Ai.
1: Denk je toch? Dat betekent dat. Ja. Maar mooi in een staanje woord bij.
0: Ja, maar hoe kom je op het woord theater vandaag? Kon je bedoel
1: krijgen? Toen kan maar moeilijk, maar je kijkt Lloyd bouwt theater.
0: Maar hij theater het niet, Bartie.
1: Hé, hij leert het maar niet af.
0: Theater het niet, theater het niet.
1: Hamen betaal ook eens een verbouwing waar je ga.
0: De
1: verbouwing.
0: De verbouwing gaat goed, dus dat. Maar ja, dan ik wil verbouwing gereden, dan moet je dingen bestellen, dan duurt het even. Maar ja, hier, het komt allemaal langzaam.
1: Maar het ziet er wel mooi uit,
0: Lloyd. Ja toch? Ja, nee, ja, het wordt steeds beter.
1: Kuskalle,
0: ja. Kuskalle. Kusto, jij kerkje.
1: Kali, goed doelhin nemen, laat ik weer maar.
0: Bohut delige gaat doelhin jijgen. He, misschien komt er helemaal geen doelin. He?
1: Dus dan heb je een paleis.
0: Ja.
1: Maar toen enige dan maar het heren mee is.
0: Akele baati? Akele baati?
1: Je barka ghar mee rahega, maar
0: barka akele. Barka ghar, akele.
1: Gharwa mein saat go slaapkamer.
0: Hem luka chori khela gharwa mein.
1: Aai, tu apne fardwa khele to. Ehu ego sankat hai ga chaloi.
0: Ego sankat. ढेर जने के घर ना मिलेगा घर ना हैगा
1: सोच होएगा संकट हैगा
0: एंड सम गवोन मेंसन वोन अलेन इन अ ग्रोट हाउस ओ पुरानियन लोग हैगा जो एगो कोप वोनिंग में रहेगा एंड दन या थिंक फॉर यू गो मा नार अ आनलाइन वोनिंग व्हाट देन ओक मेक इट फ्री फॉर द यंगरन हे
1: Ja, is makkelijker gezegd dan gedaan, hoor, Lloyd. Maar zo na, toch, kijk, kan je hem ook advies delen? Ham advies delen in een geval.
0: Kon je aanleunen?
1: Help een paar mensen.
0: Oh, moet ik mensen in huis nemen? Moet ik ze van buiten halen? Moet ik migranten innemen?
1: Zo mee.
0: Ja.
1: Zo mee, paans go keer rekhle, toch, garwa me, Lloyd.
0: Ja, maar dan voor wat hoort wat natuurlijk, hè?
1: Nee, zo mee, ja. Je moet het belangeloos doen, toch?
0: Hey, volgende week wordt Duitsland wereldkampioen, denk ik hoor. Want ze hebben nu een hele trange bondscoach nu. Jurgen Klopp.
1: Ik weet niet of de kogel door de kerk is.
0: Jawel. 100%? Ja, 100%. Hij debuteert tegen Oranje. Dus ja, dat wordt een mooie wedstrijd, denk ik.
1: Ja, hey. Maar wij hebben Arne Slot straks. Nospang. Liverpool tegen Liverpool.
0: Maar hoe staat het nou eigenlijk met de bondscoach van Nederland? We hebben 18 miljoen mensen in Nederland, hè?
1: Alleen maar gespeculeerd. Kooi naar Janega, Kahoiga, Konjihoiga. Van Bommel trouwens lijkt naar België te gaan.
0: Ja.
1: Ibati Hamlok Bolchuk Libati.
0: Mooi. Mooi voor de Belgen.
1: We gaan het zien, Lloyd. Hamlok Ibati Akir kooi naar Zoen.
0: Nee. Hamlok Bolik, toch? Als wist Dili, kijk het je geen leven, Guardiola. Guardiola.
1: Guardiola, kooi naar Magazine. Nee, Guardiola gaat waarschijnlijk naar of Engeland of Italië. Dus dat is ook nog niet duidelijk. Maar komende weken met heel duidelijk. Ja. Ik verwacht in augustus.
0: Augustus, maar dan is het toch te laat. Je moet toch voorbereiden, want dat bij Eiga, die Nations League, wat dan ook. Maar in ieder geval, het soort voetbal, ik heb er mee.
1: Kan niet aan het ook, Lloyd.
0: Ha, kan niet aan het.
1: Tenminste, als je geïnteresseerd bent.
0: Ja, natuurlijk. Hamlok.
1: Maar Purana bad me.
0: Ja, natuurlijk. Hamlok, nou, kan niet deel zijn. Wie je geïnteresseerd hebt, toen kon je mij willen. Kan niet aan het.
1: Dus doe je soorten baten. 10 soorten baten eigenlijk.
0: Ja.
1: Ego bad he. आज वाली बात आज कौन सी भाई ले कहां पे ताजा खबर जैसे तू ले ले सुनामो के बतिया परमारी बो वाली
0: या वो तो पुराना
1: है का एक्चुअल एकदम
0: ओके
1: बोल जा एक्चुअलिटी न्यूज़ इस हाइट के तब हैगा हम लोग फोरकास्ट कर सकेला भाई कि टूम्स में क्या होएगा
0: या तो
1: हां तो एआई कौन सी करेगा बेडल रोबोट वा का करेगा
0: या
1: ऑटो में हम लोग बैठा अब तो वो अपने चलेगा हां दस हम लोग उड़ा बे भी तो वो उड़ेगा इधर से उधर ड्रोन घर दस Dat is allemaal toekomst.
0: Maar Arend, als je zo'n toe bolle baart, toch? Al die dingen, hè? Dat je in de auto gaat zitten, de auto rijdt voor jou.
1: Hoe rasta pina chaliga?
0: Te kahan chaliga.
1: Suru me rasta me chaliga, maar daarna uriga. Uriga,
0: acha, uriga.
1: Dus je gaat in een drone zitten en die drone brengt je van hier naar Albert Heijn.
0: Ja, dus...
1: Hoe vind je die? En dan kom je terug in de drone.
0: Ja, maar worden wij dan, ego insaan, lesie nou hoe jij worden we dan niet lui?
1: We gaan andere nieuwe dingen
0: doen. Kon je nou wat iets creëren?
1: Alleen nou, creativiteit toch? We gaan andere leuke dingen doen.
0: Hoeveel creatieve mensen hebben
1: we? We gaan schilderen, we gaan liedjes zingen, we gaan piano spelen, we gaan...
0: sing along.
1: Pahile, hum loke mai baap aji aja loy.
0: Ja.
1: Sap lail al avatra rural gebied, dus landbouw.
0: Kon gebied ze?
1: Rural.
0: Hoe kan je ga?
1: Arre jaar, landbouwer sap raha jaar, landbouw gebied.
0: Hadden een bolle ketier.
1: Sap koi ketier raha. Ta hum log soit rahi, ii jag chijwa don ho jaiga, hum log kheti na kar paabe, masin ofer le lega, ta hum log ke kon kaam rahega, ta hum log kaam na kar paabe. Dat gaat door, hè?
0: Ja.
1: Masinia abhi overlewega. Datzelfde ding wat zij hebben meegemaakt, is een voortdurend proces.
0: Ha.
1: Dus Masinia ai, maar dan gaan wij weer andere dingen doen. Wij gaan slimmere dingen doen. Hum log chal gali kantoron mein kaam kare, hum log chal gali datra hoi gali, hum log engineer hoi gali, hum log samjhe?
0: Dus evolved. Yeah.
1: Hum log evolved hoi la, hum log aage bhari la, hum log ke dus abe AI ja aa jayega dher taak hum log ke upar le lega. Stel je voor mijn vrouw hoeft niet meer te koken. Stel je voor.
0: Boy.
1: Ik word Chino wakker robot wel eigenlijk. Ik word Chinee niet robot, sorry.
0: Hey, toen robot wakker in het programma kreeg, die haar merk had sabere, toen leeg je koffie, of leeg je tosti leeg je, of omeletje of wat dan. Hey, bizar het, hè?
1: Ha, ook een naam gebruikt heb je toch, Yeng Li.
0: Yeng Li. Nee, ik wil Hindustani naam gebruiken.
1: Oh, Hindustani wel eens.
0: Ja, toch?
1: Asha Kumari.
0: Asha Kumari, nou ja, dat klinkt... Nee, Asha Kumari klinkt niet echt mooi. Maar nee, maar
1: nee ouderwets,
0: maar,
1: ouderwets, hè? Ja,
0: dat was niet ouderwets, toch?
1: Asha Kumari naam, Shakuntala. Shakuntala Devi. Ik let op. Oké, ik kon namen mooi leggen.
0: Maar verhalen doorbetaald. Maar dat is wel interessant.
1: Zheng Li haal ik uit het buitenland, uit China. 13.000 met Mili hebben, dus daar haal ik Zheng Li hier. Dat Zheng Li haar ouderd vervanger deed in de keuken. Alleen, hoe leuk is dat?
0: Is toch leuk? Dan kan je hem samen hebben.
1: Piaj, Kati, ook hem instrueerker hebt, toch?
0: Maar daar hebben jullie dus twee quality time. Hè?
1: Dus Zheng Li gaat alles leren van mijn vrouw. Oh. Mijn vrouw gaat er wijzen. Haar wijzen, het wijzen, dat ding wijzen. Ja. Van zo'n, mijn man eet zo. Mijn man wil 5 piaj erin hebben. Doe je marcha erin. Dit is de volgorde. Etena pechaswa barie. Dus Zheng Li leert heel snel.
0: Hey, maar Zheng Li kan je partij zeggen om te bedelen voor jou.
1: Ja, maar dat ga ik niet doen. Want na Bikari Thorobati hem lukt. Maar dan gaat Zheng Li mijn vrouw vervangen in de keuken. Dan gaan maar gaat banaiga daal. Oké, volgorde heet tot hier.
0: Ja.
1: Ook een systeem waarmee ladel lega. Ladel. Ingeladen rahiga. Ingeladen rahiga. Informatie. Kijk, Bata ke chokha banai ya aaj. Automati ke chokha banai ya aaj. Iwal banai ya.
0: Aan dalia banai te chayin chauke ke.
1: Dalwai se banai ya. Dus Zheng Li is helemaal op de hoogte.
0: Zheng Li.
1: En die kookt foutloos. Hoe precies hoe ze hier banai ya is ook eens gekregen. Ja. Daarna kun je nog een beetje tweaken. Hè? Dus Zheng Li dat lekkamti niet mag daar. Die zeg dai. Dan kun je Zheng Li aanwijzing geven van Zheng Li. Apki thora se aur nimak wa kamti dari.
0: Maar kaise boli Zheng Li se daar
1: in plaats van 30 gram 20. Nee, je voert het in toch, Lloyd?
0: Oh, je voert het in. Je moet goede prompt invoeren.
1: Prompt met dari. De Zheng Li haste banai tor khaik. Mijn vrouw heeft alle tijd weer. Ze hoeft niet meer te koken voor mij. Toch?
0: Ja.
1: Hamar sange ghumiga. Dus kijk hoe leuk het gaat worden. Ja. Dat is toekomst.
0: Ja.
1: Maar hamlok verleden mee bitaak sake la, Lloyd?
0: Ja.
1: Of verleden gebeurt, ja, vaak hem ook wat jij laat heer.
0: Verleden gebeurt.
1: Heden, toekomst en verleden. Verleden ketorian, purana baar.
0: Moeilijke
1: om dat te delen. Dus Kalinja, best wel leuk, waren mijn nichten op bezoek bij mij. En mijn oudste mami. Mijn mami was op bezoek, toen Janega.
0: Anjaniha, Hamar Aji.
1: Tor Aji. Hamar mami, Allah op bezoek. Maar mijn mami die is 96 jaar oud.
0: Ja.
1: 96. Still going strong. Echt. Helemaal fysiek in orde. Ja. Mentaal in orde. Ja. Gewoon top. Helemaal top. Dus mijn mami is heel gezellig. De Purana ja. Waar we aan het doen.
0: Ja.
1: Karatri hem ook opnemen. Ah. Waar we aan het doen. Purana bad waar we aan het doen. Hey. Ik struikel over mijn eigen woorden bijna. Maar dus daar komen de twee dingen aan bod. Dan moet ik zo naar ietsje doen om mee te betalen. Want ik was dat bijna vergeten.
0: Tot horen we het zandkebaar in betalen.
1: Nou, wat ja. Dus door kamoa, door panchaugo kamer regel kan de leuk.
0: Maar als ik je goed beluister, staat jij in een gezelschap van alleen maar vrouwen. Jij
1: met
0: voert,
1: mijn nichten,
0: jij,
1: met mijn nichten.
0: Maar ja, jij voert je voorzitter van Vrouw Hitkari Partij echt met volle overtuiging
1: zeker,
0: uit.
1: Zeker. Nee, ik ga er vol in helemaal. Met vol overtuiging. Ja.
0: Maar, Bol.
1: Maar Sunna, twee tories die ik wil delen met onze luisteraars.
0: Ja.
1: Ego haiga, ego purana.
0: Toen kusina bachai bij apne pitmina.
1: Nee, maar ik vind het leuk om te delen. Omdat hamu bholgaliri bijna. Maar dan praat je met dit soort mensen die al veel langer natuurlijk meelopen.
0: Purana tori.
1: En die hebben natuurlijk oude tories. Dus tegenwoordig, als je reis wil kopen, Dan ga je naar de supermarkt of je gaat naar een toko of weet ik veel wat en je koopt rijst.
0: Ha.
1: John merk toemang, John kwaliteit toemang. Suriname met ik samaira haloid.
0: Ha.
1: Schaarste ra, chaurke. In Nederland bij ik samaira ha, je kie chaur bijna na bikadra omdat de bakkeras geen rijst aten.
0: Oh ja?
1: Dus je kon niet overal rijst kopen, er waren geen toko's.
0: Ha.
1: De supermarkten hadden ook geen rijst, dus je had gewoon een probleem.
0: Arre?
1: En hoe ik zou mij hebben gehad, Nederland.
0: Schaarste jaren.
1: Niet, nee, het was er niet. Dat product was er niet. Dat product kenden ze niet. Omdat bakkeras geen rijst gingen eten. Dus dan was er heel weinig aanbod.
0: Ja.
1: Dus Suriname mee was er schaarste.
0: Ja.
1: Maar dan ging je dus driehoog achter. Kon het chinoa legge, kon hoe, hè? Jengli kebab legge, ging je dan? Omuli leggen, omuli.
0: Omuli,
1: omuli leggen, ging je dan.
0: Ja.
1: En dan ging je aan omuli vragen van luister, mag ik een beetje rijst? En dan ging je een beetje rijst kopen bij omuli.
0: Omuli.
1: Maar rijst wat kwaliteit wat behoort slechter dat is aan naam. Toetel.
0: Gebroken rijst.
1: Ooi me padi dat ding toch?
0: Ja. Gebroken rijst, ha.
1: Gebroken rijst, maar abena mooie. Okay. Die dingen, ja, die vlies eromheen, dat vlies.
0: Ja.
1: Kan hem, ja, die had je ook nog.
0: Aha.
1: Maar ook, okay, ik heb soep toch nodig, Raad.
0: Ja.
1: Weet je wat een soep is?
0: Een soep?
1: Ik heb soep toch nodig, Raad. Een soep, waarmee?
0: Soep, hoe kon je soep kon zeggen?
1: Juist, zie je, jij kent het niet eens,
0: nee.
1: Zie je? Dus dan had je een soep. En in die soep ging je rijst zetten een beetje. En dan ging je zo oepernietje doen, je soep. Te scheiden hoe het raha, rijstwa van je vlies. Hoe noem je zo'n vlies, ja? Zo'n rijstwa kan er overheen rijden.
0: Hamse na poets, ham na jane in Hindustani.
1: Toen kuts na jane, echt waar. Toen mijn heel fijn in haar geloof. Ik heb gewoon niks aan jou, echt waar.
0: Ik kom boende help ik erbij.
1: Dus je gaat het scheiden, toch? Je rijst, het rooister, rijstwa kan eromheen kuts er heen.
0: Ja.
1: Ik wil vliesje.
0: Ha, ha, ha. Sapkoes
1: dat vliesje moet je toch scheiden?
0: Ha, ha, ha. Ha.
1: Nou ja, in een soep ging je dat dan zetten. En dan
0: chane.
1: Ging je zo tjoep. Nee, niet chane, ja.
0: Oh, tja.
1: Een soep is een soort... Kan je ze hem omschrijven? Ik lees soep.
0: In de staan niet meer, penny, zijn naam niet meer bolletje.
1: Wacht, soep.
0: Wacht, we vragen hulp aan de mensen. Wat,
1: een basquita-achtig ding.
0: Oh, uchijwa. Oh ja, maar dan
1: ging ik ermee. Wacht, ik krijg hulp hier. Wacht, die luid.
0: Een basquita-janila. Ik ken het wel.
1: Een dienblad van riet.
0: Ja, precies.
1: Ik ga met jou per middel informatie. Dienblad van riet.
0: Ik hoor Hindustani geen naam hoor. Soep kan
1: ook. Soep ook een naam is. Soep.
0: Hindustani?
1: Aan één kant is hij hoog, aan de andere kant loopt hij af. Toch hem kan je dat samenhangen.
0: Nee, maar...
1: Een foto bij mijn eigen.
0: Rafi bole, het is een kaf om het rijst heen. Of zo,
1: het kaf van het koren te scheiden. Zo is het.
0: Zoiets, ja.
1: Maar die soep heb je nodig dus om dat te doen.
0: Ja.
1: Snap je?
0: Ha.
1: Wacht hier maar koffie eigen, Lloyd.
0: Door koffie eigen. Oh, je gaat weer...
1: Soep wakken die wakken.
0: Nou ja.
1: Soep wat even onthouden. Dus
0: ja, soep.
1: Na pie wel die soep.
0: Nee. De mensen begrijpen dat nu wel. Ham Janila kon je bedoel krijgen. Je had zo'n ding van riet. Ja. Ab Ham Janila. Onze kabelen, hoe kan het thuis? Dus dan zet je het rijst erin.
1: Het kaf van het koren scheiden, letterlijk.
0: Dan weet je inderdaad. Ha.
1: Dus daarmee, maar dan moest je ermee kunnen omgaan. Want je moest het op een bepaalde manier ook bedienen.
0: Ja, klopt.
1: Na is een oepernietje zomaar. Nee, een beetje zo schuin naar achteren. En dan ging dat ding draaien. En dan kreeg je een proces. Waardoor je een scheiding kreeg van rijst. En
0: ja.
1: Dus die soep was ik helemaal vergeten.
0: Hij moet blijven iets. Op de bolet, hij moet inderdaad. Ja.
1: Hamburger, ik dan dat we inderdaad soep hadden vroeger.
0: Ja.
1: Hamnij niet kooi kooi gehar mee hooien bij soep. Tja? Dus de jongeren onder ons die denken van soep.
0: Nah, ik denk het niet.
1: Waar hebben deze mannen het
0: nee,
1: over?
0: Nee.
1: Vraag het aan je aji. Vraag het aan je moeder, vader.
0: Ja. We maken een foto en dan zetten we op onze Facebookpagina van Ujjala wat het soep is. Dit is een soep. Anand, je had het over...
1: Soep.
0: Ja. Oké,
1: ik
0: wat
1: doe je aan kontje. Maar ik die ga ik je ook straks vertellen. Toe Agebol.
0: Nou ja,
1: koffie.
0: Luid, wacht even. Koffie toe, Piapen. Narima, ook een hele goede middag.
1: Luid, je moet niet er doorheen praten.
0: Oh,
1: koffie, ja, wacht even. Nu mag je praten, lekker.
0: Ik ga luid op, patent aanvragen, kijk het aan.
1: Zeker.
0: Hey, dat ding heet
1: toen ik je oplille. Luid. Je geluid wat die noemt hard draaien.
0: Ja, zijn naam is bijvoorbeeld Supela. Klopt dat?
1: Dat weet ik niet. Ik ken hem als soep. Ik ken hem als soep.
0: Nou ja. Malita, wellicht droom ze lekker met de robot Lloyd en Anand. Maar Malita, ook een hele goede middag. En,
1: nee, Malita begrijpt ons probleem niet.
0: Kan je dat begrijpen?
1: Zo'n. Keuken, koekeroezen, het territorium. Ik heb gezegd, nu gaan die vrouwen echt boos worden.
0: Ja.
1: Let maar keuken, John Heige, het territorium.
0: Let op, jij bent de voorzitter van de vrouwen in de Kari-partij.
1: Mijn Aja, heb ik niet gekend.
0: Ha.
1: Maar ik ken de verhalen natuurlijk. Ook heb ik gehoord naar de kisra koekeroezen.
0: Acha, door Aja?
1: Hamar Aja.
0: Arre? Kan je ze dat meer aanhouden?
1: Koekeroer haar ouderlijke territorium, Lloyd.
0: Maar
1: daar ging je niet in zomaar.
0: Dus in Noord...
1: Orham op een aja-ke bati betwa dus.
0: Dus je wat die molekje toe op een aja-ke pijle. Jij bent echt precies aja.
1: Ham koekeroer met na jij. La koekeroer ke bijre.
0: Ja.
1: En wat Lachman Rekhalik. Ik ga wapen.
0: Toch je naam mag je bitter jij ke.
1: Ham bitter na jij. Ham we agwe jij ke kop op. Aan een kopje op je rug delen, klaar. Hamna jaila.
0: Nee. Toen ik aan een kopje zo van oude leven.
1: Zelfs, hamme ophaaldienst, of bezorgdienst. Dus ik heb het wel goed geregeld. Maar mijn aja-ke lelie, hè?
0: Toen heb ik een aja-ke precies...
1: Kooi bezwaar, hè? Kooi ke probleem, hè?
0: Nita,
1: maar aja-ke lelie, kooi ke probleem, hè?
0: Nita, bole, het heet rijst, heet dhaan. Dhaan heet het, rijst. Nou, oké. Okay.
1: Daan is nog als hij niet gepeld is.
0: Ja, nou, oké. Okay.
1: Dan is dat Daan, logisch
0: ja,
1: toch?
0: Ja, maar toen bolle tegen elkaar kafokken.
1: Om het te scheiden, dan heb je... Wij hebben het over die soep.
0: Soepa,
1: dus ik vraag me af, hoeveel mensen hebben een soep thuis?
0: Nou, man, ze hebben een
1: keuken. Geldonderzoek.
0: Ze noemen alle toen een keer pas soep heiga, soepela heiga, waarmee je dus het kaf van het... kan je het Het kaf
1: koren.
0: Van het koren, ja...
1: Maar bij het rijst gaat scheiden, rijstkorrel gaat scheiden van hè, dat vliesje eromheen.
0: Ja.
1: Lloyd, maar soep hè, is echt zo'n oud ding.
0: Ja.
1: En eigenlijk hebben we geen museummerk. Kijk, ik kon museummerk. Tor garwaan met ruimte.
0: Nee, wij moeten voor onze Hindustanen een museum laten ja,
1: nee, jij hebt nu een groot huis. We kunnen dat gewoon doen hè, in een van die kamers.
0: Ham pagal batika. Ham op het gaar met museum en ham kahar hebben.
1: Jij hebt genoeg slaapkamers.
0: Hey, maar zo'n mensen.
1: Kun jij echt niet een paar studenten of asielzoekers opvangen?
0: Nou, voorlopig.
1: Jij hebt het zo goed in het leven. Doe dan iets. Koest de carrière.
0: Ja, Suna Kabale. Narima is boos op mij, want ik maakte een opmerking van Suna toe. Als je oud bent, maak het vrij voor de. Hoe zeg je dat?
1: Doe zomaar aan het mieke privéleven.
0: Narima is boos omdat ik een opmerking maak van... Je toepoort aan leunwoning mee en geef de starters mogelijkheid om je huis te kopen of wat dan ook. Sorry Narima, maar het was niet zo de bedoeling. Maar het was
1: nee,
0: een
1: maar
0: idee,
1: terecht dat ze boos is. Mijn vrouw is ook boos.
0: Oh.
1: Toen is haar rommelbaat met je. Hey, oh man, die hè.
0: Hey, over Kuta gesproken, hè? Over Kuta Suna.
1: Hier Kuta.
0: Hamasun. Jij was nog niet klaar om je verhaal af te ronden. Ki Agami mee. Dus de fase waarin we nu gaan. Hè, ki Hamloke bijna Kushna rekenen. Dus dat we nu veel meer zelf kunnen leuke dingen gaan doen. Kunnen gaan schilderen. We kunnen op reis gaan. Leuke dingen doen met je partner. Of wat dan ook met je familie. Maar, Kabale, het heeft ook een ander ding. Hè, dit soort dingen. Toen lees je, hoe is het? Of kito toe op een kutakke aandacht naar die. Want heer jene hega jon telefoon leken bijtelen. Of kito telefoon leken ja om je hond uit te laten. In plaats van de hond de aandacht te geven. Toen ze mobiel wel mee. Ik behoud geen zeggen. Toen jij TikTok taken. Oh, kutte wat ik op boen aandacht naar de weg.
1: Eter wat jara.
0: Hai, wat jara.
1: Het na interessant.
0: Ja.
1: Dus, hey, over Kuta gesproken.
0: Ja, ja.
1: Hamda ni kondis me. Volgens mij in Italië hoor.
0: Ja.
1: Kan je kijken wat kan je badba.
0: Ja.
1: Dus een moeder was de vaat aan het doen.
0: Ja.
1: Ik ga buitengebied met Samaraha.
0: Ja.
1: Volgens mij waren ze op vakantie of zo.
0: Ja.
1: En Adam Jakuch Karatra, en Betawa, Bahirek Helatraha. Toen is er een wolf gekomen.
0: Ha.
1: De wolf was mangen op Larkwake Kai.
0: Ja.
1: In elk geval aanval
0: gerecht. Het klinkt wel als een sprookje.
1: Ik ook kutara had samen een keer. Hele lieve kutta, een bange kutta. Jon Dalatra is al altijd. Ik ook daar ook kutta. Dus niet geen agressief.
0: Ik ook sudha kutara.
1: Ik ook sudha. Ik ook sudha kutta, inderdaad. De kutta waggel, die is tussen die wolf en dat kind gaan staan.
0: Ja.
1: En toen heeft die wolf die hond aangevallen. En in zijn nek gebeten. Or oké, pakker ke nekwa me, ekdam sleep kerke legal boswa me. Maar larkwa ke na dus kaartis, na kais. Dus die hond heeft zichzelf opgeofferd om die jongen te beschermen.
0: Is dat jongen een verhaal? Ik wil nieuws zeggen.
1: Na, kalinyake baat in Italië me.
0: Ik wil purana bericht zeggen, maar oké.
1: Na, purana bericht. Nou bericht. Maar zo'n Lloyd, ik ben bijna door mijn tijd heen. Dat is het probleem. Maar zo'n, ik had het over het woord. Scoot doet Nederland geen taak tegen of je strafpunten gaat krijgen.
0: Ja. Hij moet maar, dan heb je toch geen strafpunten meer. Hij
1: heeft nul, want ik ben keurig.
0: Hij heeft tot daarna dan niet strafpunten meer. Hebben we één koffie zo.
1: Maar verkeer met je agressief. Terecht. In Duitsland hebben ze dat systeem al. Duitsland met je 8 strafpunten toch in Miele. Illassi rijbewijs, klaar, badjabantor. Of je moet dingen gaan doen, hoe noem je dat, cursussen volgen.
0: Ja.
1: Dan kun je dat afbouwen weer, het aantal strafpunten. Dus dat is goed. In Nederland willen ze dat ook gaan doen met 6 punten.
0: Ja.
1: Maar ze weten nog niet welke consequenties. Ik zeg gewoon Duitsland met jouw systeem walele, klaar, overlele.
0: Ja.
1: Dus dat is een super makkelijk. Ik doe ze badjo nam snel, ze mangila bole.
0: Ja.
1: Ik doe chor ghusal sandam me.
0: Ik word
1: Sutala Sandam Sandam kebat iba bhaiya na dur kebat bicharan sutala apan ghar me ego chor hala ego chor bittaral ratia ke chorwa saman ke jagais soto kitna chalak chor hai
0: bahut chorwa
1: chorwa al aur saman ke jagais hai ga aur bolis maneer mevrouw hamar telefoon oplader Hamar telefoon don hoe je batterij. Kaha oplader waba.
0: Nee. Echt waar, serieus?
1: Echt waar. Dus al die zetten met school toe, belker is, maar toevallig. Ik was school toe, ik was koninklijke marasjeus zeker. Doe je een tanker dat raam heb. Dat was op al die galtjor wat pakken liggen. Telefoon oplader kon je trappen. Ja, maar
0: hoe dan? Dus uw gel kon ook ik haar mee ghoesken, maar dat chorieker mij in plaats van om te chorieker iets samen leggen. Ik gaat hij vragen van hier, heb je een oplader voor mij?
1: Het is toch wat?
0: Het is toch wat? Dus pagel, het heer hega dunia mee, na?
1: Ja. Lloyd, hamet heer tori hega, maar hamet stop kerk pad hega.
0: Ja, je hebt nog een minuut.
1: Dus ik ben, ja, 1 minuut, Brassafest.
0: Ja.
1: Atu bata die, Lloyd. Hanjaila, want ik moet de volgende dingen in. Toe Ajbatadi, ik ga afscheid nemen van jou.
0: Ja.
1: Wat toen mooi is, Lamba Chowra Batadi.
0: Ik zou zo ook willen zeggen: van toen robot was naast de kinderen, want hem de killer toch een braak kam heeft, door Serpe, behoed kam heeft aan de killer.
1: Behoed jada. Hem jalle koekroekroes afakker. Wat een mooie reden dan.
0: Maar toen let's maar ik ga het om hebben, dus toen hij is een keer koekroeme.
1: Het raad mooi lekker, maar hoe jij
0: ja, oké, dankjewel voor je bijdrage.
1: Mera paar hoe jij, maar weer. Mooi zijn je groetjes bij.
0: Oké, dank je. Doei. UR Ujala Radio, je hensen wel al Ujala Radio. Ke zerie ham op ik nama ko sunan ko ja rahe. En dit is de zanger Mukha Singh, ook aanwezig op Brassafest 29 en 30 augustus in GIA Event Center Den Haag, Sjaarme. Mukha Singh van Express. Want Express is er ook. Exclusive is er ook. De band is er. Sujal is er. Shivam Rajaram is er. Sargama Crew Records. Crew Rehegaan Wapen. Dus. En natuurlijk Hebbo Sensation. En nog veel meer. Check al voor alle informatie op brassafest.nl. Er zijn zoveel artiesten. Zoveel muziekformaties. Sapke Livet Livet tot Paas Mnibi Guzar Jega. Laten we genieten van Mukha Singh. Mukha Singh is er ook. 29 en 30 augustus op Brassafest. En tickets koop je nu je super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Via brassafest.nl. Alleen via brassafest.nl. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Mukha Singh was met Jane Chaman en Raadke Hamse verhaal toen ik met Express. Zij zijn er ook, hè? Dat is een geweldige nummer. Als jouw partner door Bibi, door Patni, door Pati, door Gavin, je vriend, je vriendin, je buurvrouw of buurman, waarmee je een keertje wil dansen. Nou ja, dit is dan je mogelijkheid om te dansen op dit nummer. Janitjeman.

Or Haham, Jate Jate Weg, je betana Jate. Nu luistert, op dit moment luistert Arwin in Fuerteventura. Ik weet niet of ik het goed uitspreek hoor. Maar dat is in een van die eilanden toch van Spanje. Fuerteventura. We hebben hier Sunehega Arwin naar Ujala's Coffee Chai Middag Show. Ook een hele fijne vakantie, Arwin. Mooie vakantie, meneer. Mooie vakantie, kaije.

weekend. Geniet van de zomer. Maak tijd voor de mensen die belangrijk zijn voor jou. En onthoud, elke mooie dag begint met een glimlach en een warm hart. Mooi zeg je.

Zoujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Zoujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio, headlines.
2: Honderdduizenden hulpverleners zoeken nog steeds naar overlevenden na de aardbeving in Venezuela. 27 doden bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht in Pakistan. Taliban eist verantwoordelijkheid. Amsterdam verwelkomt morgen World Pride, het grootste LHBTI-evenement ooit, met een miljoen bezoekers en diverse feestelijkheden. Nederland geeft 2,7 miljoen vaten olie vrij om de hoge olieprijs te drukken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: न जाने का
1: यू आर
2: दिस इज इट उजाला न्यूज. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeheist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
3: Het weer tot slot.
2: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओतो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नेलॉन्ग तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

0: You are.
1: Jalle Radio, headlines.
2: Honderdduizenden hulpverleners zoeken nog steeds naar overlevenden na de aardbeving in Venezuela. 27 doden bij een zelfmoordaanslag en vuurgevecht in Pakistan. Taliban eist verantwoordelijkheid. Amsterdam verwelkomt morgen World Pride, het grootste LHBTI-evenement ooit, met een miljoen bezoekers en diverse feestelijkheden. Nederland geeft 2,7 miljoen vaten olie vrij om de hoge olieprijs te drukken. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala nieuws. Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. De Amerikaanse president Donald Trump kondigt nieuwe importheffingen voor de Europese Unie aan vanwege de miljoenenboete voor Google. Volgens Trump berooft de EU met deze en eerdere boetes Amerikaanse bedrijven en daarmee ook de Amerikaanse belastingbetaler. Verdere details over de heffingen gaf hij nog niet. 5 politieagenten raakten gewond bij een aanvaring op de Theems in Londen toen hun boot tegen de Westminster Bridge botste. Ze lagen 10 minuten in het water voordat ze werden gered door een andere politieboot met hulp van een helikopter. De brug is afgesloten voor verkeer. In Pakistan zijn bij een autobomaanval en vuurgevecht in Tank in Khyber Pakhtunkhwa 27 mensen omgekomen, onder wie 12 militairen en 2 agenten. De Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het geweld is de laatste jaren toegenomen, vooral sinds 2021. Nederland brengt 2,7 miljoen vaten olie op de markt om de hoge olieprijs te drukken. Dit gebeurt vanwege de oplopende prijzen en de behoefte aan extra olie, nu de Brentolie boven de $100 staat. Het is onderdeel van een gecoördineerde internationale strategie.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen en blijft het droog, met temperaturen rond 8 graden in het oosten en 14 graden langs de kust. Plaatselijk kan mist ontstaan, vooral in het binnenland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो तुझ